0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

money. I wouldn't walk you out in the morning, you and I.

I wouldn't walk you out in the morning.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

100% voor jou. Info. En hits. Langstraat FM. We call it a trap.

It's gonna be kind.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse Weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. De Amerikaanse kustwacht zoekt naar een vermist vliegtuig met 6 inzittenden dat onderweg was van Bermuda naar Boston. Het medisch vliegtuig met 2 piloten, 2 medische medewerkers, een patiënt en een familielid aan boord verdween zaterdagochtend om 1 uur 's nachts plaatselijke tijd van de radar en is sindsdien niet gezien. De reddingsdiensten zoeken in zee zo'n 160 kilometer ten zuidoosten van Boston. In Den Bosch is vannacht door een explosie de gevel van een winkelpand vernield. Bewoners van woningen boven de winkel aan de Aartshertogenlaan zijn uit voorzorg geëvacueerd. De bewoners zeggen er om 2 uur vannacht harde knallen hoorden. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de oorzaak van de ontploffing. Het weer. Hier en daar is het nog mistig. In het noorden en westen kans op wat regen. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden en de zon laat zich flink zien.
2: Tot zover het radionieuws.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf 17.900 euro exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioXBeats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioXBeats voor nieuwbouw en renovatie. BioXBeats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl. Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
10: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker lang luisteren.

the first, the last,

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta Op voor Thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse Weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. Het weer, code geel voor dichte mist in het zuidwesten en midden van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
7: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storage box in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf 17.900 euro exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
8: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
13: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
16: Gewoon.

moest eigenlijk zeggen Baco in Monaco, want dat ruimt beter. En zo heet het liedje ook, hè. Ja, ik dacht eventjes aan de zomer natuurlijk, hè. Goedemorgen, het is zondag. We zijn vandaag 4 oktober. Het is voor de wekker wakker, wel de zondageditie. Ja, het gaat slecht met de padden. De paddentrapjes worden gemaakt, de straatputten worden aangepast. Kleine vijvertjes bij scholen, verlaagde stoepranden. Ja, het moet allemaal helpen om de pad te redden, want het gaat niet goed. In Nederland is het aantal padden de afgelopen 18 jaar met 40% afgenomen. Zo zijn er honderdduizenden amfibieën in straatputten en rioleringen en ze sterven daar een langzame dood. Vooral tijdens de voorjaarstrek. Ja, dan zijn straatkolken gevaarlijke obstakels, ook stoepranden en wegen natuurlijk, hè, auto's. Eenmaal in de goot hebben de dieren de springkracht niet om eruit te komen. Ze worden vaak doodgereden, drogen uit of belanden in de put. Ja, de gemeente Zwolle bijvoorbeeld, die is helemaal bezig met de paddenproblematiek. Zo heeft de gemeente 2 jaar geleden 122 paddentrapjes geplaatst in putten. Ja, padden die in een put terechtkomen kunnen hierdoor de put weer uitklimmen. Ja, volgens de natuurbeschermingsorganisaties, ja, redt elke paddentrap jaarlijks gemiddeld ongeveer 5 amfibieën. En vaak ook andere dieren van de dood. Dus we moeten wat beter omspringen met de padden, mensen. Want voor je het weet is de pad uitgestorven. Dat willen we natuurlijk niet in de lage landen.

het goed is deze week een interview met deze Lefty Zennings. Hè? Want ik wil toch eens weten wat voor man dat precies is. Want wat een mooie plaat, hè. De Black Stone Riders hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Op deze zondagochtend. Willy, the Wandering Gypsy and me. Ja, goed. Nou, als deze week het interview opgenomen is, dan hoor je hem waarschijnlijk ook wel weer in Voor de Wekker Wakker. Hè? Goed, even kijken naar vandaag. Op deze dag wordt het plotseling 15 oktober. We stappen namelijk over van de Juliaanse naar de Gregoriaanse kalender. Daarmee wordt het verschil gecorrigeerd dat vele jaren had bestaan tussen de werkelijke lengte van het zonjaar en de lengte van het jaar, volgens de Juliaanse tijdrekening. In een aantal streken leidde de ingreep van Gregorius tot onlusten, omdat mensen meenden dat hen 11 dagen lang inkomsten waren onthouden. Maar de dagen 5 oktober tot en met 14 oktober, die hebben dus eigenlijk nooit bestaan. Nee. En in Portugal komen het leger en de marine in opstand. In een paar uur tijd worden koningscentrale eenheden uitgeschakeld. De koning toen en zijn familie die vluchten naar Gibraltar. De rellen die roepen de republiek uit in 1910 in Portugal. En aan de Kalverstraat in Amsterdam wordt het eerste warenhuis van V&D geopend in 1912 op deze dag. V&D zou uitgroeien tot een van de grootste warenhuisketens van de Lage Landen. En de Tweede Kamer die sluit de Giro-dienst te sluiten. Bij de dienst is een enorme chaos omdat geprobeerd is over te schakelen op een ponskaartensysteem in 1923. Tienduizenden mensen die klagen over rekeningafschriften. Ja, en de strip Dick Tracy van Chester Gould verschijnt voor het eerst in 1931. En als laatste in 1957, de Russen melden de succesvolle lancering van de eerste kunstmaan. Het is de Sputnik 1. De satelliet, die zendt piepjes naar de aarde die door de radioamateurs worden opgevangen. En dat in 1957. Goed, Voor de Wekker Wakker. Ja, ook weer een muziekfeitje. Een hele leuke trouwens, uit 1975. Alexander Curly staat in de hoogste regionen, in de hitparade. Het blijft 3 weken staan. Het liedje dan was deze.

Ja, Sabrina en Love is Rio. Love is Rio. Ja, en het is vandaag de dagtopper op deze zondag. We zijn vandaag 4 oktober. Ja, en dan zegt je misschien Sabrina niks, maar het zegt mij wel wat. Ze was namelijk ook de dame van deze lied. Weet je wel? 1987 was dat, hè?

Weet je nog, dat was het toen, hè? Het was 1987. Ja, ze is inmiddels wat ouder geworden en ze heeft weer een nieuwe plaat gemaakt. Eindelijk, hè? Love in Rio van Sabrina is vandaag de dagtopper. Goed, voor de wekker wakker. Ja, het is de hoogste tijd, want we hebben weer een leuke Breakfast in Bed plaatje binnen. En die gaan we nu snel opzoeken. En tot die tijd, Ella Langley en Could Have Been Her. Een liedje van even geleden.

0: Volgens mij ben ik gewoon toe aan een klein beetje lachen.
1: Ik begin de dag met een lach.
0: Ja.
1: Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Erik van Vliet.
3: Ik word gebeld door een jeugd-TBS-kliniek in Spijkenisse, de Hartelborg. Ik heb mijn vrouw aan de telefoon en die zegt... ik heb een paar van jouw collega's gebeld. Die hebben het geweigerd. Maar zou jij willen optreden voor de jeugd-TBS'ers die we hier hebben zitten? Er zijn er ongeveer 80, maar zou jij het leuk vinden om te doen? En ik zeg tegen die mevrouw, hé mevrouw, die jongeren zitten er nou eenmaal toch al. En humor is een positief ding, het is een nieuwe ervaring voor mij, ik wil het doen. En die vrouw zegt, nou, dat vind ik heel dapper van je. En toen had die vrouw een idee, die zegt, nou, ik snap wel dat je een beetje bang bent, ik heb een ideetje. Wat je kan doen, is dan kom je 2 uurtjes eerder, dan gaan we namelijk lunchen. En dan kan je op 1 afdeling, want ze zitten per 10, 12 op een afdeling, dan kan je met ze gaan lunchen. En dan ga je met ze babbelen, en dan is het ijs gebroken, en je ribben, en dan kan je... Mevrouw had ook humor. En toen zei ze, en dan kan je daarna voor ze optreden. En dan zetten we die groep vooraan, want die ken je, dat is makkelijker optreden. Dus ik zeg, oh, dat vind ik een goed idee, dan wil ik het sowieso doen. En ik kom daar ook 2 uurtjes eerder aan. Ik word naar die afdeling gebracht en ik sta ineens op die afdeling. Maar ze hadden niemand geïnformeerd dat ik daar zou komen. Dus ik sta daar ineens en die gasten allemaal in paniek. Oh, nieuwe! We hebben nieuwe! Wacht even, wat heb jij gedaan? Waarvoor zit je hier? Wat heb je gedaan, waarvoor zit je hier? Wat heb je gedaan? Ik zeg, oh, ik ben comedian. Huh? Oh, dan heb je wel hele slechte grappen gemaakt, vriend. Jezus. Van TBS. Oh. En ik ben daar geweest. Ik moet zeggen, het ijs was ook meteen gebroken. Ik zat naast de jongen, die was heel vrij en blij aan het praten. Hé, man, leuk dat je er bent, man. Echt tof, man. Echt cool, man. En hij was zo relaxed dat ik dacht, oké, de enige vraag die ik heb, die wil ik zo graag stellen. Bij hem kan ik het stellen. Ik zeg, hé, maar mag ik wat vragen? Want dit is jeugd-TBS, toch? Je hebt wel iets gedaan dat best wel heftig is, anders zit je hier niet. Dat zou ik mogen vragen. En hij zegt, oh, je wil weten? Ja, natuurlijk, mag ik gewoon vragen. Toch? Ja, natuurlijk. Het was een akkefietje. Ja. Zo noem je toch, akkefietje, ja. Ik had een pistool. Die andere gast niet, zeg maar. Ja. En nu heeft hij mijn kogels. Ja. Ja, man. En ik zeg, dit is best wel heftig wat je me vertelt, man. Ik zeg, maar even, je vertelt het zo relaxed en zo, maar ziek je ermee? Want je hebt wel een straf gekregen en zo. Hoe ga je daarmee om, man? Vind je het erg? Je bent er zo relaxed over. En toen zei hij, oh, wacht even. Nee, maar ik heb nooit gelogen. Nee, wacht, nee, even. Nee, jij vraagt wat ik heb gedaan. Ik zeg je eerlijk wat ik heb gedaan, toch? Dit is wat er is gebeurd. Ik kan het ook niet veranderen. Toch? Toch, de rechter heeft gezegd, wat heb je gedaan? Ik heb gewoon verteld wat er is gebeurd. Hij heeft me straf gegeven. Ik heb hem genomen, man. Ik heb hem genomen. Ik zit hier al een tijd. Ik heb gewoon genomen. Ik zit de straf hieruit. Nu mag ik af en toe met verlof. En straks ben ik vrij, toch? Nooit gelogen. Straf genomen. Straks ben ik vrij. Ik werk bij de Subway. En toen dacht ik, deze gast is wel berecht, maar in zijn hoofd heeft hij gewoon vrijspraak. Tenminste, zo voelde het voor mij. En toen dacht ik, misschien is het niet zo erg als je je wel schuldig voelt over dingen. Want het moment waarop hij zich schuldig voelt, ligt waarschijnlijk al ver buiten de wet. En hij zit daar zo relaxed. En ik ben daar een tijdje geweest. Ik heb ook gesproken met die begeleiders die echt heel goed hun best doen. Echt goed werk. En ik moet ook nog even zeggen, ik heb ook respect gekregen voor TBS'ers. Heb ik ook. Want iedereen heeft altijd maar praatjes. Ik maak je af. Zij doen het gewoon.

een solo-cd uitgebracht, solo-album. En daar staat dit nummer onder andere op, Made in Heaven van Freddie Mercury. Goed voor de wekker wakker. Ja, vandaag zijn er verkiezingen in Brazilië. En vanavond speelt het Nederlandse elftal in de Nations League tegen Servië. Ja, het weer vandaag. Regionaal begint de dag met mist of nevel. Vanmiddag is het zon overgoten. Er is weinig wind. Het wordt 18 tot 22 graden. Dus wat dat betreft gaat het goed met het weer. Ja, voor de wekker wakker. Zondagmorgen. Welkom bij dit ochtendradio Feuilleton. En we zijn er zoals je weet elke dag. Hè? Ja, dit is Randy Crawford. Had een grote hit in 1980. Met One Day I'll Fly Away. Het liedje stond 2 weken toen in de hitparade.

0: voor de wekker. Wakker, de ochtend begint goed. Met Erik van Vliet.
1: Erik van Vliet.
0: Voor de wekker. Wakker. De ochtend begint goed.
2: Goedemorgen allemaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zessterrendealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de twee pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kulberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. De Amerikaanse president Trump heeft de topman van de inlichtingendiensten Clayton benoemd tot AI-tsaar. Speciaal belast met het onderzoeken van de gevaren en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Clayton moet binnen 4 maanden een rapport uitbrengen. Trump is een tegenstander van de regulering van AI omdat hij de vermeende voorsprong bij het ontwikkelen van deze technologie op China niet wil verliezen. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Strip Festival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overheden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
12: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Ah!
14: Oeh, gaat het?
13: Dan moet hier echt licht komen.
15: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
14: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
15: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
16: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
17: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
18: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekkerladen regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker lang luisteren.

Ja, Ben Kok. Hij was eerst organist en bassist. Heeft hij gedaan in diverse bands. En toen dacht hij van, weet je wat, ik ga lekker zingen. En dat doet hij goed, want hij treedt heel vaak op. Vooral in het weekend door heel de lage landen. Ja, hij had ook streaminghits met vrolijke Nederlandse covers en eigen nummers. Waaronder zijn opgewekte uitvoering van Wim Zonneveld. Het Dorp maakte hij ook. Ik Wil Jou, Achter de Klink van de Kroeg, heeft hij ook nog een keertje gemaakt. Dus Ben Kok. Ja, hoorde je met een van zijn laatste. En Jij Bent Van Mij. Goed, voor de wekker wakker op deze zondagmorgen 4 oktober. Vandaag zijn er verkiezingen in Brazilië. Het belooft een nek-en-nek race te worden tussen de linkse president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Bolsonaro. Ja, hij is de zoon van de ex-president Jair Bolsonaro, die in de gevangenis zit. En dan moet hij een straf uitzitten van 27 jaar. Ja, het is vandaag Dierendag. Kijk eens aan. Er zijn initiatieven om dieren in het zonnetje te zetten. Alle bezoekers bijvoorbeeld die vandaag naar Blijdorp gaan met een dier in hun achternaam, die krijgen flinke korting. Dus als je bijvoorbeeld meneer Aap heet, ja, of mevrouw Bunzing, of nou ja, in elk geval een naam in de achternaam bijvoorbeeld. Dus als je, ja, als je bijvoorbeeld hond heet, of poes, of kat, of iets met dieren, dan krijg je dus flinke korting. Ja. Ja, om 8:45 vanavond dan gaan we weer voetballen. Want het Nederlands elftal die voetbalt in de Nations League. En ze moeten vandaag aantreden tegen Servië. Ja, de wedstrijd begint om 8:45. Dus dat wordt weer spannend, jongens. Lekker voetbalwedstrijdje op de zondagavond is nooit weg, hè? Dit is Sailor en La Cumbia.

Heb je al geswift today? Dit was Taylor Swift en Patient Zero bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen. Mocht je net de radio aanzetten, even kijken naar het nieuws. Ja, in Amerika is de Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. Ze is 95 jaar geworden. Ja, toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via het doorvoerkamp Westerbork in het concentratiekamp Bergen-Belsen terecht. Ja, doordat haar vader vier paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butler die vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze kregen daarvoor ook het Bundesverdienstkreuz. Ja. Tesla-topman Elon Musk is weer vrijgezel. Dus dames, sluislag. Ja, hij heeft zijn relatie met de topvrouw Siobhan Zillis verbroken na ruim 5 jaar. Ja, Zillis die 4 kinderen met Musk heeft, die deelt op het platform een chatgesprek tussen haar en de tech-miljonair. En daaruit blijkt dat de twee eind september nog liefdevol contact hadden. Ja, maar afgelopen vrijdag meldde Zillis dat ze is gedumpt. Ze zegt het is moeilijk om in 1 week zonder aanwijzingen van verliefd naar gedumpt te gaan. Maar ja, dat is blijkbaar hoe het kan gaan. Ja, dus Elon Musk is weer vrijgezel. Dus ja, ze zeggen wagen, er is een mailtje aan of zo. Hè? Ja. Ja, en de rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell die zegt dat hij diep verontrust is door de beschuldigingen van een groepsverkrachting door wat studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ja, ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar later buiten bewustzijn geraakt. En daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. Ja, de vrouw diende een aanklacht in. 7 studenten zijn aangeklaagd en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Excuses, concrete toezeggingen of verdere informatie over de zaak noemde het gerechtshof niet in de videoboodschap van 8 minuten. Ja. En als laatste bericht, een museum in Berlijn heeft een bijzonder broodje toegevoegd aan de selectie. Nou, zeg maar brood. Nou ja, vlak na de val van de Berlijnse muur besloot Hagendoorn een brood te kopen en in te vriezen voor de zekerheid. Omdat de D-mark ook in Oost-Duitsland het wettelijke betaalmiddel werd. Nou ja, het brood werd nooit uit de vriezer gehaald. Tot de directeur van het Duitsland Museum aangaf het brood wel te willen hebben. Ja, het is voor zover bekend het langst bewaarde gebleven DDR-brood. Gebakken van tarwe, rogge en zuurdesem. Ja, het ligt in een vitrine op de Leipziger Platz bij 22 graden onder nul. Nou, ik zie het brood ook op beeld. Het ziet er niet echt fris uit. Maar goed, het is bevroren en het is nog een brood uit de DDR, hè, toen nog gemaakt. Hè. Dus het is een uniek broodje. Ja, zo kun je wel stellen.

dagtoppen voor vandaag. Sabrina, Love in Rio. Ja, nou ja, vorige week natuurlijk, je hebt het gelezen, je hebt het al gehoord, maar ik wil er toch nog even aandacht aan schenken. De Calypso-koning Mighty Sparrow, die overleed afgelopen maandag. 91 jaar is hij geworden. Hij stierf na een kort ziekbed in Amerika, in New York. Met zijn familie eromheen. Ja, Mighty Sparrow, de artiestennaam van Slinger Francisco, want zo heette die officieel, is vooral in de lage landen bekend van het nummer Only a Fool Breaks His Own Heart. Ja, hij nam dit door anderen geschreven nummer in 1966 op. Ja, en in 68 en in 69 had hij er een kleine hit mee. Ja, Mighty Sparrow, nog even aandacht voor deze man, want hij is overleden met een respectabele leeftijd van 91 jaar.

0: van deze dag. Goedemorgen.
1: Buenos días. ¿Dónde está Erik van Vliet? Aquí. Aquí es Erik van Vliet. Breakfast in bed. Goedemorgen.

0: lang geleden hoor, voor dit liedje. Linda Wagenmakers en Laat me vrij om te gaan. Hè. Ja, het KNMI had trouwens vanmorgen vroeg code geel afgegeven. In 7 provincies in de Lage Landen was zeer dichte mist. Op veel plaatsen was er zelfs minder dan 200 meter zicht. Het ging vooral om Overijssel, Drenthe, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Ja, naar verwachting is de mist zo'n beetje rond 9 uur helemaal weg. Hè. Ook blijft er vandaag weinig bewolking en zal de zon ook op veel plaatsen door gaan breken. Ja, dat is trouwens een oud bericht, maar ik moest er wel een beetje om lachen toen ik het las. Een Belgische politicus die moest naar het ziekenhuis. Hij had namelijk 13 uur op de wc vastgezeten. Ja, er moest zelfs een koevoet aan te pas komen om hem uit zijn benarde situatie te bevrijden. De man Frederik Erens van de politieke partij Vlaams Belang was namelijk klaar met de commissievergadering in het Vlaamse parlement. En wilde rond 5 uur nog eventjes naar de toilet gaan. Ja, nou, dat had hij beter niet kunnen doen. Want toen hij na zijn toiletbezoek de deur open wilde doen, bleek het slot geblokkeerd. Ja, volgens Erens brak een onderdeel op een cruciaal moment af, waardoor hij de wc niet meer uit kon. Ja, hij riep om hulp, bonkte op de deur, maar ja, iedereen was al weg. Zo zei hij tegen de Belgische omroep VRT Nieuws. Dus ja, hij zat daar in die wc. Ja, iemand bellen lukte ook niet, want zijn telefoon had hij niet meegenomen. En hij zegt ook van, ja, voor 1 keer laat ik mijn telefoon op het bureau liggen. En dat was heel dwaas, zegt hij, want de hele nacht in de wc doorbrengen, dat is wat. Ja, slapen ging niet, want de ruimte was volgens Erens te klein. En ja, de hele nacht ging hij nadenken en vooral zen zijn. Ja, om 6 uur 's ochtends werd hij door de schoonmaakster ontdekt. En toen ging het licht aan. Toen dacht hij van, de redding is nabij. Ja, je zal toch maar zo lang op de wc zitten. Ja, natuurlijk. Er zijn soms wel mensen die zitten 2 uur op de wc als ze moeten poepen, bijvoorbeeld. Maar 13 uur op het toilet, hè. Goeiedag, jongens. Nee, dat is niet mis.
1: Ik begin de dag met een lach.
0: Ja.
1: Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Erik van Vliet.
0: Klein beetje cabaret, hè? Moet kunnen, hè? Toon Hermans, van heel lang geleden.
3: Ja, weet u mensen, ik heb dat mijn leven lang gedaan. Ik heb altijd versjes gemaakt. Dus eigenlijk, om precies te zijn, dat is begonnen in Sittard, waar ik geboren ben,

Op de lagere school. Ik zat op de lagere school. Er was nog een hogere, maar ik vond die lagere vond ik al hoog zat. Ja, ik was geen beste leerling hoor. Ik had een 4 voor aardrijkskunde. Ik wist nooit waar iets lag. Als de meester zei, Hermans, wat ligt er aan de Maas? Dan wist ik het niet. Dan dacht ik, ik wou dat ik zelf aan de Maas lag. Ik had 4 plus voor natuurkunde. Daar was ik ook geen held in. Communicerende vaten, ach. Dat klonk ze religieus en het was het helemaal niet, hè? Dus op zekere dag ging ik maar versjes schrijven. Het kwam eigenlijk zo, als er een les was die me niet interesseerde, dan schreef ik versjes. Dus ik mag wel zeggen, ik schreef eigenlijk voortdurend versjes, hè? Behalve 1 keer. 1 keer in de week, dan was ik een aandachtig leerling. Dan kwam de kaplaan op school vertellen. En die kaplaan vond ik een fijne vent. Die kwam 1 keer in de week en die man die kon zo mooi vertellen over de Bijbelse dingen en zo. Hè? En dat vond ik mooie geschiedenissen, die hele Bijbelse verhalen. Oh, tussen 2 haakjes. Heeft u de film De Bijbel gezien? Heeft u hem gezien? Hoe is die? Is die mooi? Ja, ik weet, ik heb hem niet gezien. Ik vraag het u of u hem gezien heeft. Ik weet het niet. Ik wacht tot het boek uitkomt, dus... Dat schijnt namelijk nog mooier te zijn, maar daar bestaat niet zoveel belangstelling voor. Hè? Maar goed, die kaplaan dan, die vertelde zo mooi van de Bijbel. En wat hij ook zo mooi kon, dat was vertellen over de hemel. Maar hij zei nooit hemel, hij zei altijd het hiernamaals. Maar dat zei hij zo mooi, hè? Het hiernamaals. Alsof hij er net vandaan kwam, weet je. En op een keer zei hij eens tegen mij, Toontje, kom eens voor de klas. En toen moest ik voor de klas komen en toen keek hij me zo in de poppetjes van mijn ogen. En toen zei hij tegen mijn knaapje, als jij niet beter je best doet, dan kom jij niet in de hemel. En toen zei ik, ach meneer Kaplaan, als ik dan maar in het hiernamaals kom, weet je. Dat vond ik eigenlijk nog chiquer dan de hemel, hè. En het gekke is, mensen, ik ben nou al lang geen kind meer, maar ik denk nog vaak aan de hemel. Ik denk vaak, als ik toch na afloop nergens inkom, zeg... Wat lijkt me dat treurig, mensen. Dat lijkt me, al kom ik maar in 1 kamertje met 2 of 3 engeltjes, dat vind ik al zat. Maar, hè? Ja, maar nergens in, dat is toch zo eenzaam. Hè? En ik geloof ook, mensen, dat wij wat te makkelijk denken over de hemel. En we worden ook steeds makkelijker. En de mensen zeggen bijvoorbeeld heel eenvoudig... Ach, we zien elkaar later wel weer in de hemel. Maar mensen, dat moet je niet zo gauw zeggen, dat weet je niet. Dat weet je niet. Ik zou het van niemand durven te beweren. Je kunt, met zekerheid kun je van niemand zeggen dat hij erin komt. Van niemand. Ja, ik weet er 1 toevallig. Mag ik het zeggen? U zult zeggen, hoe weet jij dat je in de hemel komt? Nou, dat weet ik van mijn broer. Die komt er ook in. Ja, maar dan zult u zeggen, hoe weet je broer dat? Nou, mijn broer, dames en heren, die kan dat weten, want die is banketbakker. Ja, en die bakt al jaren kerstbrood voor een klooster. En dat scheelt een stuk, hoor. Zeg maar, dan moet je horen wat er gebeurt. Mijn broer die heeft een bakkerij dus. Die ligt hier, zou ik maar zeggen. Daar ligt het klooster, de abdij. Het is een oude abdij. Hè? Even verder woont nog een bakker. En die andere bakker die was jaloers. Die had nog nooit eens kerstbroden mogen leveren aan het klooster. Dus die wou mijn broer onder de duiven schieten. En mijn broer is een groot duivenliefhebber. Dus ja, die durfde die duiven niet meer los te laten. Hè? Maar wat gebeurt er nou? Die ene bakker die gaat naar dat klooster, zeg. Zonder dat mijn broer het wist. En dat vond mijn broer vervelend. Als hij rustig tegen mijn broer gezegd had, mag ik ook eens wat kerstbroden leveren? Dan had mijn broer gezegd, we kunnen mij dat schelen. Want mijn broer is niet krenterig. Nee, de broden wel, maar hij zelf helemaal. Maar nee, die andere bakker die ging achter de rug van mijn broer om. Achter zijn rug naar het klooster. En mijn broer die zag het niet, want die stond te bakken. Stond te bakken. Dus die andere bakker liep door de bakkerij, nota bene. En mijn broer had er geen erg in. Die stond bij de oven. Ik zal maar zeggen, hier is de oven. Mijn broer staat zo en daar loopt die bakker. Als hij zo gestaan had, ja, dan had hij hem natuurlijk. Dat doet geen enkele bakker als daar de oven is, nietwaar? Dan ga je niet zo staan.
Dat hou je trouwens niet uit met die hete oven zo. Maar goed, die bakker die gaat naar dat klooster, zeg. En die heeft de abt van het klooster heeft die stroop om de mond gesmeerd. Dus die man die zat onder de stroop. Toen dacht die bakker, ik zit goed. Maar niks hoor. Weet je wat die abt deed? Die veegde de stroop eraf. En die zei heel bedaard, meneer, u hoeft mij geen stroop om de mond te smeren, want wij maken hem zelf. Abdijstroop. Hè? Dan weet u nog niet waarom ik in de hemel kom, maar dat vertel ik u later.

Dit was hem weer. Dit was Voor de Wekker Wakker. Op deze zondagmorgen. Ik wens je een leuke dag. Geniet ervan van het mooie weer. En wij spreken elkaar morgen weer. Hè. Tot dan.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het sinds gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden. In zee een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het Canadese toestel met 6 inzittenden was vertrokken uit Bermuda en sinds gisterenmorgen 1 uur van de radar verdwenen. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. De ter dood veroordeelde vrouw bleef onverwacht in leven na het toedienen van 2 injecties met gif. Ze wordt nu behandeld in het ziekenhuis. De gevangenisbaas Frank Strada heeft zijn ontslag ingediend en vertrekt eind van de maand. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de 2 pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kulberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Mensen wordt gevraagd om regelmatig naar hun dieren te kijken, zodat ze op tijd eventuele gezondheidsproblemen ontdekken. Deelnemers kunnen online een pootje op een landelijke kaart zetten om te laten zien dat ze meedoen. Volgens cijfers van Ipsos heeft 44% van de huishoudens in Nederland 1 of meer huisdieren. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Ah!
12: Oeh, gaat het?
13: Dan moet hier echt licht komen.
14: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
15: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
20: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
21: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Goed

0: Deze ochtend de minuut van Ruud, de langstraatse praat, het eitje op zondag, de poplimmerik, nieuws uit die regio en natuurlijk heel veel fijne muziek. En ik zeg een bijzonder goedemorgen, Paul.
1: Goedemorgen, Rudy. En dames en heren, dit wordt editie 94.

0: Ja, lekker rustig een nummer om de zondagochtend mee te beginnen. Ed Sheeran, Autumn Leaves. En dat is alweer een nummer uit 2011. En we zijn er weer, Rudy.
1: Ja, het was even 2 weken stil op de zondagochtend, maar we zijn er weer.
0: Ja, we zijn even gewoon lekker op vakantie geweest.
1: Ja, blijven we nog even doorgaan, maar voor nu is het voorbij, hoor.
0: Is het nu voor jou?
1: Nu is het voorbij.
0: Nu is het voorbij?
1: Ja, nee, we gaan nou gewoon lekker iedere week lekker programma maken. Want,
0: ik moet eerlijk zeggen, ik heb weer lekker, hoe zullen we het netjes zeggen, huisgehouden in mijn campertje. En ben nu weer verschillende facetten aan het repareren.
1: Kijk eens aan.
0: Dus dat moet er ook weer
1: Maar jij gebeuren. Jij bent lekker naar het zuiden geweest, hè?
0: Ik ben helemaal naar Zuid-Frankrijk geweest. En ik zat nog een kilometertje of 60 van de Pyreneeën af.
1: Nou.
0: Dus dat is best wel een eindje rijden, maar dat is helemaal niet erg.
1: Is niet aan je te zien, hoor.
0: Nee. Ik ben nog net zo wit als vroeger. Een paar chocolademelk is er niks bij. Je mag natuurlijk altijd een gezellig nummer aanvragen. En dat doe je natuurlijk op 06 21 21 32 10. En we hebben weer van alles in petto alweer staan. We hebben alles klaarstaan.
1: We hebben weer van alles voorbereid. Leuke items ook dit keer. En, en natuurlijk heel veel nieuwsberichten. Dus wil je lekker bijgepraat worden over wat is er allemaal te doen in Waalwijk. En wat gebeurt er zoal zeg maar, hier in de regio. Wij gaan het je de komende 2 uur allemaal vertellen.
0: Oké, heel veel berichten.
1: Zeker.
0: Meer dan normaal.
1: Ja, eigenlijk wel ja. Dus je moet je achtergronddingetje een beetje verlengen. Of opnieuw opstarten.
0: Nou, ik denk dat ik eerst dit ga doen.
2: Morgen, directeur. Ik wil nog een kopje koffie als je het niet erg vindt.

0: Maar is dat toch heerlijke muziek, hè? Die Michael McDonald. En dit nummer kwam ergens uit de jaren 80. Sweet Freedom. Intussen is deze beste man alweer 74 jaar.
1: 74?
0: Ja, 74 is hij al. Ja. Maar hij ziet er nog goed uit, hoor. Ik zit hem zo hier op de computer even te bekijken. Maar nee hoor, prima. Gaat goed met hem, denk ik.
2: Ik denk het ook.
0: Was trouwens een klein wereldje vanochtend, hè?
2: Zo. Want ik was er al om 6 uur uit. Toen was het nog niet zo mistig. En toen, zeg maar, een uur later ging ik met Kootje wandelen. Want toen was het gewoon wit.
0: Ja.
2: Het was één dikke witte wolk waar ik in liep.
0: Ja. Ja.
2: Op
0: ja.
2: zich
0: ja.
2: ook wel een beetje lekker spookachtig.
0: Ah, weet je wat het is? We hebben een hartstikke mooie zomer gehad. En nu nog steeds eigenlijk.
2: Ja.
0: Dus ja, een beetje najaar. Ik vind het lekker, ja. Ik vind het heerlijk.
2: Ik vind dat wij niet mogen klagen met deze schitterende nazomer. Want het schijnt vandaag ook nog best een hele mooie dag te worden.
0: Zo is het. Lekker fietsen. Pak de fiets en dan gaat het lekker op uit.
2: Of lekker wandelen. Maakt niet uit. Ja, als je een hond hebt, maak een mooie tocht met je hond. Want het is natuurlijk 4 oktober.
0: Ja.
2: En dat houdt in.
0: Yes, het is dierendag.
2: Dierendag.
0: Coach.
2: Gefeliciteerd, Rudy.
0: Ja.
2: Oh, sorry.
0: Jij moet uitkijken, joh. Je hebt een staart, hè?
2: Daarom, ja. Ja. Ik kan knispelen. We gaan. We hebben weer nieuwe items gemaakt. En mooie nummers. En natuurlijk moet dat natuurlijk een beetje over oktober gaan. En ik heb een. Ik ben weer eens even in de pen gekropen, zoals dat heet. En we hebben een mooie poplimmerik gemaakt. En dit keer is die van Bluff. En dat gaat natuurlijk over oktober. Nee, dat gaan we niet doen.
0: Nee.
2: Dat was het volgende nummer.
0: Ja, dat klopt. Hij slaat iets over.
2: Ja, hij doet het weer. Hij slaat hier wat over.
0: We praten het wel even vol, hoor. Zeg, wil jij misschien nog een verzoekje aanvragen deze ochtend, hè? 06-21-21-32-10. Vraag hem gerust aan de komende 2 uur, hè?
2: Ik ga eens even kijken of ik hem eruit kan knikken, want...
0: Ga je hem eruit gooien?
2: Ja, ik ga hem gewoon helemaal eruit gooien.
0: Ja, want dat is wel zonde. Want ik heb hem al gehoord, beste mensen. Dit is echt leuk. Het is echt leuk gedaan.
2: Alleen hij wil hem niet pakken.
0: Nee?
2: Nee,
0: net nog wel.
2: Ja, hij doet het niet.
0: Nee, nou, doe eerst het nummertje anders.
2: Ik ga gewoon eerst even kijken. Hij slaat hem helemaal over. Nou.
0: Ja, doe pak gewoon een nummertje. Pak maar een nummertje, maakt niet uit. Huh?
2: Ik ga gewoon even kijken of ik hem dubbel kan klikken. Kan ik hem hier? Ik ga die eruit knikken. Even kijken hoor.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, mensen. Het is jammer dat je het niet kunt zien.
2: Nee, want...
0: Maar het is...
2: Ik weet niet wat er nou weer met het softwarepakket gebeurt. Ik gooi hem er gewoon in en ik ga kijken of ik hem straks weer erbij kan krijgen.

Ieder jaar overvalt deze maand ons na september. Na de heerlijke warme zomer voelt het sober. De bladeren van de bomen vallen en verkleuren. Maar wat zijn ze heerlijk, die herfstgeuren. Ja, lieve mensen, het is herfst, het is oktober.

0: maar met die boom.
1: Ik woon sinds een paar jaar weer in Bezooijen. Voor mij geen onbekende wijk, omdat ik er mijn jeugd doorgebracht heb. Nou vroeg ik mij onlangs af waar nou die straatnaam vandaan komt waar ik nu woon. Hier blijkt toch een heel bijzondere geschiedenis achter te zitten. Ter hoogte van waar nu het Twee Steden Ziekenhuis staat, stond erg lang geleden een kasteel. Eind 14e eeuw bouwde Willem van Duvenvoorde het kasteel, de zogenaamde zetel van de heren van Bezooijen. In de circa 200 jaar dat dit kasteel er gestaan heeft, heeft het verschillende bewoners gehad, waaronder Johan Nas van Nassau, Gerrit van Asserdelft en Wilhelm Vincent van Wittehorst. Eind 16e eeuw werd het kasteel geheel verwoest door het leger van Prins Maurits tijdens de 80-jarige oorlog. In 1975 kwamen er bij werkzaamheden bakstenen aan het licht, maar het terrein werd verder niet onderzocht. Dit gebeurde pas eind 1983 toen de rest opgegraven, opgemeten en geregistreerd werd. Er liggen nu plannen om binnen enkele jaren het huidige ziekenhuis af te breken en er nieuwbouw te plegen. Ik ben erg benieuwd wat er bij deze gravingen aan het licht zal komen.

0: De groetjes van Ruud. Zo was die, hè? Ja, hij komt wel goed hoor.
1: Ja, het ging eventjes fout hier, maar als het goed is, hebben we het weer allemaal opgelost.
2: U luistert naar Goedemorgen Langstraat met nieuws en informatie uit de regio Langstraat.
3: Ja, en dat minuut van Rudy ging over dingen, over het ziekenhuis, zeg maar, het Kasteellaan. En ja, mensen die in Bezooien wonen, of in ieder geval daar komen, die zien dat de afbraak intussen begonnen is. Dus dat is mooi, hè? Maar goed, we gaan even het nieuws brengen, het lokale nieuws. En dat begint met de bioscoop. De nieuwe bioscoop op het Leisurepark van ondernemer Ted van de Besselaar in Waalwijk, die krijgt de naam De Nol. De bioscoop die krijgt 8 moderne filmzalen met luxe relax seats en naast films biedt De Nol ruimte aan horeca en evenementen. En met de bekendnaming van de naam zijn ook het logo en de website van de nieuwe bioscoop gelanceerd. De bouw en voorbereiding zijn inmiddels in volle gang. En de naam De Nol die verwijst naar Nol van de Besselaar, de vader van Ted van de Besselaar. En Nol van de Besselaar die exporteerde op deze plek jarenlang met zijn vrouw een grote tapijt- en gordijnenwinkel. Nou, dat weet ik inderdaad toch goed. De nieuwe bioscoop die staat gepland om eind dit jaar de deuren te openen. Nou, dat is in ieder geval goed nieuws. Leuk, krijgen we eindelijk na zoveel jaar weer eens op je eigen bioscoop. Een deel van de grote straat in het centrum van Waalwijk is vanaf komende maandag afgesloten voor verkeer. Het gaat om het gedeelte tussen de Martinus-Veldman-passage en het Ratersplein. En de afsluiting die duurt naar verwachting tot en met vrijdag 6 november. De wegafsluiting is nodig vanwege reconstructiewerkzaamheden aan de Grote Straat. Het betreft het weggedeelte ligt tussen het centrum ter hoogte van de nieuwbouw van het Lederhuis. En tijdens de werkzaamheden is de Grote Straat tussen de Martinus-Veldman-passage en het Ratersplein niet toegankelijk voor doorgaand verkeer. Bezoekers en ondernemers in het centrum moeten hierdoor gedurende ruim een maand rekening houden met de afsluiting. Dan een berichtje uit Nieuwkuik. Groep 6-7 van de basisschool Het Kompassen. Nieuwkuik is de grote winnaar geworden van de textielrace. Een maand lang gingen zij met 9 andere scholen uit de Langstraat de strijd aan om zoveel mogelijk textiel een tweede leven te geven. Vanaf 7 september tot en met 1 oktober liep de textielrace. Leerlingen leerden in die weken alles op het gebied van het hergebruiken, repareren en recyclen van textiel. En via allerlei opdrachten konden de leerlingen punten verdienen. De klas die aan het einde van de rit de meeste punten zou halen, kreeg als prijs een schoolreis naar het textielmuseum. En de Heusense wethouder Jeroen van der Bos die kwam de prijs hoogstpersoonlijk uitreiken bij de basisschool Het Kompas. En dan heb ik hier een hartstikke leuk bericht. En waar wij ook al mee ons best voor gedaan hebben, zeg maar, om dat te promoten. Alle 20 ideeën uit de burgerbegroting van Waalwijk hebben voldoende steun gekregen. De plannen halen allemaal de benodigde 30 likes en worden in 2027 uitgevoerd. In september konden inwoners van Waalwijk, Spankepelle en Waspik via het platform Meedoen in Waalwijk hun favoriete ideeën steunen. En de gemeente start met de voorbereiding en maakt afspraken met initiatiefnemers over de uitvoering. Dit is de laatste editie van de burgerbegroting. In het coalitieakkoord Nieuwe Koers is afgesproken dat er helaas geen nieuwe editie komt.
4: 100% voor jou. Info. En hits.

0: Ja, eindelijk, we hebben het weer allemaal voor elkaar. Dat was Zonmieu met Multicolors. En dat, ja, dat blijft gewoon een lekker nummer.
1: Ja, ja, klopt, klopt. Ze kwamen uit het niets en ze doen het hartstikke goed. En ja, leuk Haags bandje.
0: Zeker, ja. En ze maken heerlijke muziek. En ene nummer is nog leuker dan de andere van hun.
1: Zullen we nog eens een keer het telefoonnummer noemen, Paul? Want het is potverdorie wel stilletjes, hè? Daar zijn wij helemaal niet gewend.
0: Ja, maar ja, ik denk ook dat het de eerste zondag van oktober... Het is mooi weer, dus ik denk dat heel veel mensen ook lekker naar buiten zijn.
1: Nou, dat zou kunnen. Of ze liggen nog te dutten. Dat kan ook, hè?
0: Dat kan ook.
1: Ja, maar goed, ik ga het nog een keer noemen. Je kunt bij ons in ons programma Goedemorgen Langstraat... iedere keer wederom je verzoekje aanvragen. Als je denkt van, ik wil wel even een favoriet plaatje van me horen... dat kan in ons programma, want wij doen dat namelijk hartstikke live hier. Dus app ons op 06 21 21 32 10.
0: Precies. En dan bijvoorbeeld iets in de stijl van Rob de Nijs met Bange Hart...

0: Ja, Boomtown Rats. I don't like Mondays. Lekker nummer.
1: Voor veel mensen, voor veel mensen een waarheid als een koe, zullen we het maar zeggen.
0: Nou, ik vind morgen de maandag best leuk.
1: Ja, jij wel. Ja, maar dan komt dat je op vakantie hebt.
0: Daar ben ik nog bij. Ik mag dinsdag weer lekker aan het werk. Eerste uur zit er al je bijna door. En je kunt nog steeds natuurlijk een appje sturen met een verzoeknummer. En dat doe je naar
1: 06 21 21 32 10. En het volgende nummer, dat is ook een waarheid als een koe, hè? Love is a battlefield.
0: Zo. Nou, ik heb een liefde voor het radiovak, maar het is ook een slagveld.
1: Inderdaad.
0: Ja. Niet normaal, maar ja, dat hoort erbij, dat is live.
1: Precies. Je moet lekker blijven luisteren naar Goedemorgen Langstraat. Wij zijn er nog een heel uur strakjes.
0: Ja.
1: En dan hebben we ook weer van alles in petto. Dus lekker blijven luisteren, zou ik zeggen.
0: En tot straks na de nieuws en de commercials. En dan nog een heel uur Goedemorgen Langstraat.
2: Straks weer, als we terugkomen. Ook goedemorgen.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van voormalig president Jair Bolsonaro. Die kreeg 27 jaar celstraf vanwege een poging tot een staatsgreep nadat hij de presidentsverkiezingen in 2022 had verloren van diezelfde Lula da Silva. De verkiezingen zijn cruciaal, want de vraag is of Brazilië sociaal-democratisch blijft of weer voor een leider met autocratische trekken kiest. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. Hij overleefde het ongeluk, de auto was totaal los. De 52-jarige bestuurder van de elektrische auto is wel naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk heeft de hoge snelheid de klapband veroorzaakt. Daarna is een technisch onderzoek gestart. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. De Moscow Times meldt dat uit voorzorg zo'n 200 mensen die met haar in contact zijn geweest in quarantaine zijn geplaatst. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
11: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
14: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
15: Van wereldclubs tot verborgen parels.
14: FCSurprise.nl.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
20: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Welkom in het tweede uur Goedemorgen Langstraat. En in dit uur dan nog het eitje op zondag. De Langstraatse praat natuurlijk. En strakjes om 20:30 hebben wij de uitagenda voor alles wat er zo'n beetje te doen is in Waalwijk en de regio. Heb je iets voor de uitagenda of wil je wellicht jouw favoriete plaat aanvragen? App ons dan op 06-21-21-32-10.
1: En wil je een keer een bezoekje brengen bij ons hier in de studio, omdat je een heel mooi verhaal hebt te vertellen? Dat kan ook altijd, hè? Dan stuur je even een berichtje naar goedemorgenlangstraat@gmail.com. En of Rudy of ik antwoorden daarop. En dan gaan we je waarschijnlijk wel uitnodigen voor een bakje koffie hier in de studio.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, toch? Ja, wij zorgen voor de koffie. Jij neemt gebak mee. Komt alles goed.
1: Dat had je nou niet moeten zeggen, Rudy. Nee, nee, nee.
0: Sorry.
1: Hij of zij moet gewoon een heel mooi verhaal meenemen.
0: Oh, dat is... Oh,
1: en de koffie en het gebak moeten wij verzorgen.
0: Oké.
1: Ja, heb het weer even niet helemaal door.
0: Worstenbroodjes.
1: Worstenbroodjes, ja. Dat zijn ook lekker.
0: Ja.
1: Lusten we alle twee. We gaan natuurlijk lekker verder met het tweede uur. Een Goedemorgen Langstraat op deze zondagmorgen 4 oktober. En we hebben nog heel veel leuke muziek in petto. En het eitje, ja, die zat eigenlijk al heel lang in de pen. En iedereen denkt eigenlijk dat het een buitenlandse band is. Ik ga nog niet verklappen welke band, maar het is echt Nederlands. En dat is wel leuk. Maar dat gaan we straks doen. We gaan eerst even naar een nieuw nummer van Take That. En voor degene die nog lekker met een kopje koffie en croissantje op bed liggen, Dreamers.

0: Ja, dat was dus een nieuwe van Take That en die heet Dreamers. Het verhaal van Take That is een van de meest fascinerende achtbanen eigenlijk in de popgeschiedenis. Het begon eigenlijk met die boyband gekte. En ja, die is eigenlijk altijd wel een beetje blijven hangen. Plaatjes komen eigenlijk in de afgelopen jaren allemaal regelmatig voorbij. En nou is de aanleiding eigenlijk van dit uitbrengen van dit nummer is eigenlijk dat Netflix een driedelige documentaire serie heeft uitgebracht over Take That.
1: Ja.
0: En dat wist ik niet. En
1: ja, ik
0: dus ik vind het wel grappig. Dus die ga ik dan dus, misschien vanmiddag wel even kijken. Want ik bedoel, ja, het is zondagmiddag, hè?
1: Daarom. Dus wat heb je beter te doen? Dus gewoon een bakje pinda's en een potje bier. En dan moet het helemaal goed komen, toch?
0: Dus mensen, vandaag, of tenminste onlangs gelanceerd bij Netflix, een mooie ja, verhaal over de boybands. En dan bijzonder, in het bijzonder over Take That.
1: Kijk.
0: Leuk.
1: Leuke dus informatie.
0: Daar dacht ik
1: daar ook. Hebben we wat aan.
0: Ja.
1: Dan gaan we lekker verder.
0: Ja, we gaan er nog eentje doen en dan komt, dan gaat het gebeuren.
1: Ja, dan gaat het gebeuren. Het eitje op de zondag. En hij is maar een minuut of zeven en half. Dus hij is zacht gekookt dit keer. Maar hij is wel enorm leuk.
0: Precies.
1: Want het gaat over, dat hoor je straks.

bass in a dance hall days. We were cool and crazy.

0: Dance All Days. Van Wang Chung. Heerlijk, dat soort nummers. Hè? Het doet me ook altijd een beetje denken de stijl van David Bowie af en toe.
1: Die had ook wel een beetje dit soort nummers. Nou je het zo zegt, ja.
0: En gesproken over David Bowie. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar we hebben een... we krijgen binnenkort een artiest hier in de studio. Op 13 oktober. En dat is, je zou bijna zeggen, een lookalike van David Bowie.
1: Oké.
0: Dat gaat heel leuk worden. Die komt live in de studio en die heb ook meegedaan. Ik dacht met de Voice uit mijn hoofd, maar het kan ook Hollands Got Talent zijn geweest. Dat moet ik nog even uitzoeken. Maar die komt dus dinsdag 13 oktober hier bij Langstraat FM. En dat gaat denk ik geweldig worden.
1: Zeker, altijd leuk als er artiesten komen.
0: Zeker.
1: Ja. Leuk hoor.
0: En dan zeker David Bowie, want daar ben ik ook wel een fan van.
1: Ja.
0: Ik vind heerlijke muziek. Maar...
1: Ga ik zeker luisteren.
0: Hè? Ja, dat wordt echt heel leuk. Ik had al een beetje een cliffhangertje in de lucht gegooid.
1: Even vertellen, want jongen.
0: En die zat al eigenlijk... Nou, zolang wij dit programma maken, Rudy en ik... zat hij al een beetje in de pen van... hier gaan we eens een keer iets mee doen.
1: Klopt.
0: En we wisten nog niet wat. En ik had de afgelopen dagen toch een beetje meer tijd dan normaal. En ik denk, het wordt tijd. En waar wordt het tijd voor?
1: Ja, het wordt tijd voor een bijzonder eitje op zondag. En inderdaad, we hebben het vorig jaar zomer of zo al een keer over gehad. Hè? Want in het eitje op zondag, daar worden er vaak artiesten of bands uitgelicht, zeg maar, in heel hun oeuvre, wat ze allemaal afgelopen jaren, tientallen jaren soms, gedaan hebben.
0: We gaan het nog niet zeggen, hè?
1: Nee. En in dit geval kwam deze ook voorbij. Ik zeg, dat is nou echt een leuke band om daar eens een keer goed... Eens een keer te verdiepen. Nou.
0: Want we houden cliffhanger nog een klein beetje in de lucht. Want in het eitje ga ik je vertellen, alles vertellen. En ik kan je wel zeggen, de meesten denken dat het een internationale band is, uit welk land dan ook. Maar...
1: dat is niet, je komt gewoon hier uit Amsterdam, hè?
0: Ze komen gewoon uit Nederland. Er zijn wel, laat ik een klein tipje van de sluier oplichten, mensen uit Zweden bijgevoegd. Ik zou zeggen, ga eens lekker zitten met je bakje koffie en je croissantje en een eitje op de zondag.
2: Het muzikale eitje op de zondag.

Vandaag in het Eitje, een Nederlandse band met internationale successen. Zij waren actief van 1980 tot en met 1987. Maar na vele jaren stilte zijn er weer wederom optredens van deze geweldige muzikanten. Maar over wie heb ik het nu? Dat is de band Time Bandits. Oprichter van de band is Alidas Hidding. Hij speelde gitaar en was de, ik bedoel, is de zanger van de band. De stijl van de band valt onder disco, funk, rock en soul. De eerste bezetting van de band was natuurlijk Alidas en bassist Peter Smit, drummer Tommy Bachman en toetsenist Otto Kooijmans. De laatste twee genoemden verlieten de groep al een jaar later. En hun plekken werden ingenomen door de Zweedse toetsenist Ake Danielsson. Hij speelde toen bij de Meteors. En de drummer Joris Albeda. Hun eerste single eind 1981 was meteen raak, Live It Up. En bereikte in Nederland de top 10 en in Amerika de Billboard Hot Dance en Disco Chart op plek nummer 6. Door dit succes leidde het tot een optreden in Studio 54 in New York. In 1983 volgden verschillende hits, waaronder I'm Specialized in You. In Frankrijk werden 450.000 exemplaren van dit nummer verkocht. Volgens Hidding schreef hij het nummer in slechts 7 minuten. En het behaalde de tweede plek in de Nederlandse top 40. Over Listen to the Man with the Golden Voice hoort Hidding vaak beweren dat het over David Bowie zou gaan. Die fabel weerspreekt de componist. Het gaat over de verleidingen van het nachtleven en de duivel.

Verschillende Europese tours volgden met in het oog springende extravagante outfits, maar dat hoorde in die tijd van de jaren 80. Een droomwens kwam uit voor Hiddink om te toeren in Australië. En dat gebeurde in het voorjaar van 1985. Met succesnummers als I'm Only Shooting Love en de opvolger Endless Road. Het nummer gaat niet over de uitgestrekte wegen van Australië, maar over de zoektocht naar de ideale partner. En dat is niet gemakkelijk. Uiteindelijk verhuist Hiddink naar Los Angeles om daar met Midnight en Hartman nummers te schrijven en een album uit te brengen, Can't Wait for Another World. Welke uitkomt in het jaar 1987. Echter, het werd geen kassucces met het nummer zoals Wildfire en Wild Be Dancing. In 2012 kwam Hiddink met een nieuwe bezetting uit met het album Out of the Blue, welk gepresenteerd werd in Paradiso Amsterdam. Tevens staat de band weer regelmatig op de podia van Nederland en België. En daarom sluiten we dit eitje af met een nummer van het album Out of the Blue en wel Radiate.

0: Ja, dat was een lekker gekookt eitje. En ik heb hier nog wat extra informatie voor jullie over de Time Bandits. Want zoals ik al zei, ze treden weer op na jaren stilte. Want eigenlijk hun laatste cd kwam zo'n beetje uit in 2012. En ze treden binnenkort op in Helmond, in de cacaofabriek, op 9 oktober. Daarna in Hoge Zand op 23 oktober in de Kielzog. 7 november in de Metropool in Almelo. Daarna in het Hoge Duin in Wijkenzee op 25 oktober. En dan gaan we door in december, de Nacht van de Nederpop. In Ava's Live in Amsterdam. En 18 december de Time Bandits Live, het gebouw in Bergen-op-Zoom. 15 januari 2027 Nieuwe Noordheerlen. En 23 januari 2027 in Amersfoort in het Fluor Theater. En wil je nog meer weten, dan kan je altijd kijken op de website van Time Bandits. Alidas-timebandits.com en zoek daar de shows op. Want ze gaan nog steeds door, de heren.
1: Dit is echt jeugdsentiment, Paul.
0: Dit is echt jeugdsentiment. Ja, ja. Ik heb ze vroeger, toen ik al als jong DJ'tje in mijn jeugdjaren heb ik ze al gedraaid in de jaren 80. Want dat was zeg maar vanaf begin jaren 80, vooral de 83, 84 kwamen ze echt op. En ja, de platen van hun en de singles van hun lagen continu op de draaitafel.
1: Ik koppel mijn jeugd, zeg maar, met de Time Bandits aan de dansschool.
0: De dansschool?
1: Ja. Oh, altijd. Hun hadden allemaal quickstep beatjes, zeg maar.
0: Ja, klopt.
1: En dat was wel grappig, want onze dansschool hier in Spaankapelle was dat destijds. Die draaiden zeg maar heel veel Time Bandits. Dat was lekker, dan kon je lekker oefenen op de
0: dat geloof ik graag, ja.
1: Ja, dus de Time Bandits denk ik altijd weer aan de dansschool. Grappig is dat.
0: En dan had je natuurlijk een heel lief danspartner, meisje.
1: Ja,
0: dat denk
1: ik
0: wel.
1: Ja, dat was ook zo, ja.
0: Ja.
1: Ik heb ze daarna nooit meer gezien, maar goed, daar gaat het even niet over.
0: Martin Kerks heeft er een nummer over. This Dream of You.
1: Ja.

0: Scherp uit in de Langstraat. Wat is er allemaal te doen vandaag en de komende week? Je hoort het hier bij Goedemorgen Langstraat.
1: Tijdens de kinderboekenweek groeit er een echte schoenenboom in het schoenenkwartier. Marluska Meulens schrijft dit jaar haar kinderboekenweekgeschenk terug naar de schoenenboom en komt op dinsdag 6 oktober naar Waalwijk. Scholen doen mee aan deze verhalenwedstrijd. Leerlingen van groep 5 tot en met 18 schrijven een verhaal waarin schoenen de hoofdrol spelen. En Miluska die leest deze mooie verhalen voor en kiest een winnende klas. Van 4 tot 5 leest zij voor vanuit haar eigen boek en signeert ze. En de schoenenboom die staat de hele kinderboekenweek van 30 september tot en met 11 oktober in het schoenenkwartier. Plan je bezoek via de website van het schoenenkwartier. Nou, leuk initiatief.
2: Zeker.
1: Dan blijft iedereen toch een beetje betrokken bij de geschiedenis van Waalwijk, hè? Want daar gaat het een beetje om.
2: Ja.
1: Het Huis van Waalwijk staat vanaf 10 oktober in het teken van twee nieuwe exposities. Kunstenaar Django Soeters en Lisette de Klerk die tonen tot en met 1 november hun werk. Het zijn de laatste nieuwe exposities van 2026. Voordat, jawel, Sinterklaas in november zijn intrek neemt in het Huis van Waalwijk.
2: Oh.
1: Ja.
2: Met zijn pieten natuurlijk.
1: Bereid je maar voor.
2: Oh, jee.
1: Het Huis van Waalwijk is iedere zaterdag en zondag geopend van 1 tot 5. En de toegang tot het huis is en de exposities zijn gratis. Meer informatie over deze filosofiebijeenkomsten en inschrijvingen is te vinden op de website van het Huis van Waalwijk.
2: Kan ik dan ook, als ik stiekem langs de Pieterglip, al kijken wat voor cadeautje je krijgt?
1: Ik denk dat jij dan, in de zak gaat.
2: Oh jee, ik krijg het.
1: Ja, dan begint het alweer.
2: Oh
1: ja, uitkijken nou hoor, deze tijd. Dus handboogschieten, luchtgeweerschieten, vendelen, kennis maken met eeuwenoude gildetradities. Het kan vandaag allemaal tijdens de gezamenlijke open dag van de handboogvereniging Eendracht Macht. En het gilde Sint-Crispinus en Sint-Crispianus van Bezooijen. Van 12 tot 4 uur vandaag openen beide verenigingen hun deuren aan de Industrieweg 92B en 94 in Waalwijk. Nou, hou je van snuffelen. Vandaag is er weer een gezellige vlooienmarkt op het parkeerterrein langs woonwinkel Piet Klerks. Van 9 tot 4 uur staan er weer volop kramen waar je lekker kunt rondkijken. Kom gezellig langs, kom gezellig rondsnuffelen tussen deze kramen. Intree is €3 voor 65 plussers. Is het €2,50, dus toch even wachten, Paul.
2: Hè? Ja, ik vind het zo, sowieso raar. Het is een markt, het is een vlooienmarkt. Overal zijn de vlooienmarkten gratis. Nee, bij meneer Piet Klerks. De andere naam zullen we even niet zeggen met de M. Maar dan moet je €3 betalen om op die markt te komen. Ik vind het zo raar.
1: Ja, het is toch een commercieel dingetje dit. Dus, het is wel iedere maand komt er terug, hè?
2: Ja, heel apart.
1: Ben je nou 12? Kinderen tot en met 12 jaar, die zijn gratis.
2: Kijk, dat is ons favoriete prijskaart.
1: Dus dat is in ieder geval mooi. Dus,
2: dat bedoel ik.
1: Nou, ze hebben er lekker weer op, dus dat moet ik ook komen. Ik zou zeggen, jongens, er is genoeg te doen in de Waalwijk en de omgeving de komende week. En volgende week, rond deze tijd, weer nieuwe berichten.
0: 100% voor jou. Info. En hits.

Als je hier in de Langstraat bent, dan ruikt het nog een beetje. De nauwe tijd. De geur van leer en lijm. Dat zit in de muren en in de straten. Voor ons, mensen van hier, is dat thuiskomen. Het is geen geur, het is een gevoel. Mijn opa die werkte in de jaren 60 bij Timmermans en Turenhout, beter bekend als Timter. Maar er waren hier talloze fabriekjes. Hard werken was het, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Maar er was ook trots. Trots op die schoenen die we hier maakten. Schoenen van een kwaliteit die in heel Nederland gedragen werd. En we gingen er trots op. Al is het nog allemaal verleden tijd, die schoenen en die fabriekshallen. Maar die verhalen, die blijven. Het ambacht, dat zit in ons bloed. Als ik tegenwoordig een goede schoen zie, dan denk ik aan mijn opa. Aan die naaimachine. En aan het kloppen van die hamer. Waarmee de teksten in de lees geslagen werden. En dat is ons erfgoed. Dat is wolk. En dat gevoel, dat neemt niemand ons af. Hier horen we. Hier zijn we thuis. Hier in de Langstraat. Stadje.

0: Right Next Door, de Robert Cray Band. Ik vind dat toch zo'n lekker nummer, hè?
1: Ja, is ook zo.
0: Dat is tijdloos ook.
1: Ja, 1986 was dit alweer, trouwens.
0: Ja?
1: Ja, echt een bijzondere stem heeft die man. Dus ja, mooi.
0: En, heerlijk nummer.
1: Ja, zeker weten. Dus leuk om nog een keer voorbij te horen komen.
0: Zeker.
1: Nou, we zijn er weer bijna doorheen,
0: Paul. We zitten er inderdaad alweer bijna doorheen voor deze zondagmorgen op 4 oktober. En volgende week zijn we er uiteraard uit jullie weer.
1: Precies. Nou, de komende dagen dan nog eventjes dit. De komende dagen dan is het nog redelijk zonnig weer. Maar we gaan richting het einde van de week echt naar een ander weertype.
0: Oh jee.
1: Meer regen, meer wind. En het gaat echt een beetje naar de herfst toe. Dus ik zou zeggen, geniet er vooral vandaag nog even lekker van. Van het zonnetje. Want het gaat echt anders worden. Je zou bijna geloven dat het niet kan, maar... Het gaat echt gebeuren.
0: Nee, want we hebben ook een geweldige zomer gehad, hè?
1: Absoluut.
0: Tenminste, als je van de zon houdt en niet van al die droogte. Want ja, er was wel wat watertekort hier en daar.
1: Nog steeds, hè? Want de rivieren die staan op een laag pitje. Als je daar gaat kijken, we zijn wist te fietsen en je ziet daar een halve Maas nog maar.
0: Hè? Ja.
1: Dus wat dat betreft, ja.
0: Ja, wat dat betreft mag er best wel een paar regenbuitjes komen te vallen, want... Dan kan de scheepvaart ook weer door.
1: Ja, en waarom wonen wij in Nederland? Omdat wij van de jaargetijden houden. Althans, ik wel. Het mag een keer lekker gaan regenen, vriezen. Het mag lekker voorjaar worden straks. Zomer.
0: Kan het weer lekker dooien.
1: Daarom. Dus prima.
0: En vanzelf komt het zonnetje, dat warme zonnetje, weer lekker terug in de lente.
1: Toch?
0: Yes.
1: Ja. Wij gaan ermee stoppen.
0: Wij zeggen alvast een hele fijne zondag. Geniet vandaag zeker nog van het heerlijke weer. Wij zijn de volgende week weer.
1: Yes, en ik wens iedereen een hele fijne week. En ik zou zeggen, tot de volgende week vanaf 9 uur weer present.
0: En na de commercials krijgen we weer de Beatles in de Stones. Dus ook dan blijven luisteren, lekker genieten. En we gaan een nummer draaien. Mika, Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
18: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
17: Help je mee?
19: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
20: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker lang luisteren.

Elke zondag brengt de lokale omroep u het historische muziekprogramma The Beatles and the Stones. Dit alles onder de muzikale leiding van Ricardo Leybers

De grammofoonplaten draaien weer op volle toeren, welke het vinyl doen laten kraken. Vergezeld van een onontbeerlijk, heerlijk geurend kopje koffie, welke met liefde is bereid om zo de stem te doen smeren, is het weer tijd voor nostalgie en melancholie. Dit is Ricardo Leybers. U luistert naar The Beatles en The Stones.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren-dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanvaring tussen 3 schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met 2 andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle 3 de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond 2 gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten 2 groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
7: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
8: Het vakantiefestival komt er weer aan.
9: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
10: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
12: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
13: Ah.
10: Oeh, gaat het?
13: Er moet hier echt licht komen.
14: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
15: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
16: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
17: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
18: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker lang luisteren.

Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de verboden show. Verboden show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In de regio Catalonië kwam iemand om het leven toen op een camping een muur instortte en verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken in een kolkende beek nog naar minstens 1 vermiste. Volgens de autoriteiten gaat het om de hevigste regenval in 20 jaar tijd. Het noodweer neemt vandaag wel af, maar de Catalaanse premier roept mensen op om nog erg voorzichtig te blijven. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 doden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakcaravans zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. De Oost-Duitse economie loopt nog steeds flink achter op het westelijke deel van Duitsland en dat gat wordt nauwelijks kleiner. Volgens onderzoeksinstituut IW zit het oosten op zo'n 79% van het West-Duitse niveau. Dat cijfer is al 5 jaar stabiel, waardoor de inhaalslag stilstaat. Dat komt vooral door een gebrek aan grote bedrijven en te weinig investeringen in onderzoek. Ook een snelle vergrijzing maakt het herstel lastig, omdat Oost-Duitsland daardoor afhankelijk is van buitenlandse krachten. En Max Verstappen heeft in Maleisië zijn eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. De Red Bull-coureur startte vanaf pole position en bleef Kimi Antonelli en Lewis Hamilton voor. De race begon door zware regenval ruim 1,5 uur later dan gepland. Verstappen verloor na de start even de leiding, maar vocht zich met sterke inhaalacties snel terug. En ondanks een safety car aan het einde hield hij de concurrentie achter zich. In het wereldklassement heeft Verstappen nog wel een grote achterstand. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
7: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
8: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
11: toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
13: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
13: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
15: Gewoon lekker.

Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakcaravans zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. En de Amerikaanse president Trump heeft het vermeende telefoonnummer van een senator online gezet om hem onder druk te zetten. Trump wil dat senator Tom Cotton een wetsvoorstel voor een permanente zomertijd steunt. De president riep zijn volgers op om massaal het nummer te bellen. De senator voelt er niets voor, want volgens Cotton zorgt een permanente zomertijd in de winter voor gevaarlijk late zonsopgangen. Meerdere republikeinen verzetten zich ook tegen het plan, waardoor de wet in de Senaat zo goed als kansloos lijkt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
13: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
13: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Goed zo.
19: Langstraat FM.
20: Dit is de flitsschijf van deze week.
21: Raccoon, dicht bij het vuur.
22: Hey,

0: Dicht bij het vuur, het is de nieuwe zinger van Raccoon en dat is deze week gekozen tot Frits Schijf. Hey, van harte welkom. Dit is de nieuwe aflevering van de Flitsende 50. De zevende jaargang, weken nummer 40. Het is de lijst van zaterdag 3 oktober 2026. En het is voor de 349ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En laten we eens even kijken wat we deze week allemaal gaan tegenkomen. 9 oude flitsschijven hebben we. We hebben 9 zittenblijvers, 14 stijgers, 22 zakkers en 5 nieuwkomers. En misschien wel een record op de nummer 1 positie. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Maar we hebben eventjes kijken nog de verdwenen platen te goed. En die worden netjes op een rijtje gezet door Kees.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50. Nummer 48.
3: Ik ga je hoe dan ook vanavond vergeten.
2: 46. 44. 37.
4: Yesterday, today, tomorrow. Yesterday, today, tomorrow.
0: De verdwenen platen. De zomer van Oya Lele van K3 stond de 8 weken genoteerd in de Flitsende 50. 60 punten. En vorige week vonden de platen nog op een nummer 50. 48 vorige week, hoe dan ook, van Maxime en Babette. 31 weken, daarmee waren ze de langste genoteerde. Dus ik ben benieuwd, want deze week de langste genoteerde is. 874 punten bij elkaar geschuild. Vorige week 48. 46 vorige week, Passenger van Alex Warner. 10 weken stond hij hier genoteerd. 133 punten. En 14 punten, slechts 2 weken in de lijst voor Marley en Bas Mercedes. Die stond vorige week nog op nummer 44. 37 vorige week, Yesterday, Today, Tomorrow. 7 weken lang in de Flitsende 50 en 157 punten. Nou, dat waren dan de verdwenen platen. Gaan we nou nu meteen van start met de Flitsende 50 van deze week. We gaan er een aantal platen overslaan, helaas. Nummer 50, Superstar, dat is Roxy Dekker. Die staat 13 weken genoteerd en stond vorige week nog op nummer 43. Ook een flinke klapper naar beneden van 36 naar 49. Hartstikke leuke plaats. Soul Believer van Johnny H. Jazz samen met Jackie Gray. En die staat 3 weken genoteerd. En dan nummer 48. Die gaan we weer wel draaien. Die komt van 49. Slechts 1 plaatsje gestegen in de tweede week. Maar we verwachten dat hij nog wel een keer verder naar boven toe gaat. Ooit komt er een dag dat dat zal gebeuren. Het wordt gezongen door Bossard.

0: Ooit komt er een dag bazaar. Twee weken zat hij genoteerd. Deze week één plaats omhoog gegaan van 49 naar 48. 47 komt van 41. 12 weken genoteerd. Forever Young van DJ Licitius samen met Milo. En op nummer 46, daar hebben we de eerste nieuwkomer. Het is de flitsschijf van vorige week. Nick Schilder kon het niet alleen, deed hij samen met Brian V. En het nummer heet Smile.
1: Nummer 46.

Smal, Nick Schilder samen met Brian Vier deze week binnengekomen op een nummer 46 als eerste nieuwkomer. En het is de oude flitschijf van vorige week. En dan op nummer 45, daar vinden we een zittenblijver.

Moving to the Sun, nou, die bleef staan op nummer 45. Dus er wordt weinig bewogen. En de plaat die staat inmiddels al 7 weken genoteerd. En deze week binnengekomen op nummer 44. De nieuwe single van Robert van Hemert. En dat doet hij deze keer samen met de Bankzitters. MUZIEK

Bank zit er samen met Robert van Hemert en Rapido deze week binnengekomen op nummer 44. En de volgende plaats, dat is geen nieuwkomer. Nee, die stijgt van 47 naar 43. De flitschijf van 2 weken geleden. En dan heb ik het over Take That samen met Patrick Kelly en Feel My Love. Don't look.

viel maar af. Ik dacht, hoorde je samen met Patrick Kelly. Het is nou Frits Schijfplaats, dat 2 weken genoteerd. En helaas deze week maar omhoog gegaan. Van 47 naar nummer 43. En dan kunnen we, ja, we kunnen er nog eentje draaien. Hier zo nu voor de break hier halverwege. Even kijken, nummer 42 wordt dat van 32. Staat inmiddels al 13 weken genoteerd. En dat is toch wel het nummer Pielen, de gospel song. Hartstikke leuk om dat nog eens een keer te horen hier op de Flitsen.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, die eerste overzicht gaat van 50 naar nummer 40. En uiteraard starten we op 50. Die komt van Roxy Dekker, Superstar. 50 van 43. 49 komt van 36 af. Dat is Soul Believer van Johnny H. Jazz en Jackie Graham. In de tweede week vinden we Bazaar. Ooit komt er een dag op 48. Van 49 af komt zich 1 plaats winst. Verlies 41 naar 47 voor DJ-licious en Milo en Forever Young, 12e week. En nieuw binnengekomen is Nick Schilder en Brian V. En met de ex-flitsschijf Smaal komen ze dus op 46 binnen. 45 komt van 46 en dat is blijven staan. Moving to the Sun. Dat is voor Jubel, Ultranate en Emil Angel. Dan nieuw op 44 is Rapido voor Bankzitters en Robert van Hemert. En op 43 van 47 ook gestegen. In de tweede week is dat Take That en Patrick Kelly en Feel My Love. 42 komt van 32. Dat is 10 plaats verlies voor Mevrouw Joe en Canetsoir en Paal. De 13e week. En op 41 van 39 is Dolce Beringer Break Your Heart, X-Split schijf. 34 na 40 tot slot van dit overzicht is dan Topic en Becky G en Sorry Papi. Sorry, Papi.

Sorry Poppy, 12 weken lang staat de plaat al genoteerd. Je hoorde Topic samen met Becky G. Deze week zakt het plaat weg van 34 naar nummer 40. En op nummer 39, daar vinden we weer een nieuwkomer. En dat is een hartstikke leuke plaat, moet ik zeggen. Isabelle Usher met Niemand wil een popster.

Hij is deze week de langste noteren. Ik heb het over Alex Warner. 19 weken lang stond hij op nummer 1. En 30 weken staat hij nu genoteerd in de flitsende 50. Maar hij gaat wel hard naar beneden toe. Van 29 naar nummer 37. En na de langste noteren hebben we een van de jonge genoteerden. Want deze week komt DJ Gaia binnen met Michiko.

Jelly Roll had hier met I'm Good. 27 weken staat hij genoteerd. En deze week één plaatsje omhoog gegaan. Van 35 naar nummer 34. Nummer 33, dat is een zakker. Staat 17 weken genoteerd. Vorige week 30 en nu dus gezakt naar 33. Idali samen met Ronnie Flex en Populair. En dat wordt de laatste van...

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. En de landen van oliekartel OPEC Plus gaan hun olieproductie ook in november niet verhogen, ondanks de aanhoudend hoge brandstofprijzen. Dat hebben onder meer Saoedi-Arabië en Rusland besloten. De productie blijft achter door de oorlog met Iran en de blokkade van de straat van Hormuz. Om de druk op de olieprijzen te verlichten geven grote industrielanden wel miljoenen vaten uit hun noodreserves vrij. Maar experts verwachten dat dit de torenhoge prijzen aan de pomp maar tijdelijk remt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andima. Bestel nu op andymeister.com.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
12: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
13: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
14: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker.

0: Fields van Summer Jeu. 6 weken geleden was het de Fritsschijf. 6 weken lang staat de plaat nu genoteerd in de Frits in de 50. En deze week zakt hij weg van 27 naar nummer 32.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Frits in de 50. Frits in de 50. 3-3-3.
2: Drinking Jack all by myself. He's choosing Texas, I can tell.
1: 2-2-2.

0: Ja, ja, dat was hij dan weer, de top 3 van de afgelopen week. Laten we eens eventjes kijken op nummer 3. Daar vonden we Choosing Texas van Ellie Langley. Op nummer 2, ja, Boston van Stella Lefty. En op nummer 1, Die Die van Shakira. Samen met de Burna Boy. Ze staat 14 weken lang stond ze op nummer 1. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan, dan zou ze samen met Flowers de langst genoteerde nummer 1 hit ooit zijn. Dus we zijn heel erg benieuwd of ze aan het einde van deze Flitsende 50 nog steeds op de eerste positie staat. Nou, van het ene overzicht gaan we over naar het andere overzicht. Het overzicht van alle nieuwkomers.
1: Nieuw. In de Flitsende 50.

0: in de flitsende vijftig.
1: Niet erg, wie willen nou een tijdbom? Wie willen nou een poster?
0: Nieuw.
1: She got a vibe, mi chico. Dance all night, mi chico. Eyes on me, mi chico. And now here we go, chico.
0: Dit is de hoogste nieuwe in de flitsende vijftig.

Nu komen ze door Kees op een rijtje gezet. Op nummer 46, Smaal van Nick Schilder samen met Brian V, de flitschijf van vorige week. Rapido van de Bankzitters en Robert van Hemert kwamen binnen op nummer 44. En op nummer 39, Isabelle Oescher met de Niemand Wil een Popstar. Michiko van DJ Goya en DJ Goya kwam binnen op een nummer 36. En de hoogste nieuwkomer, je hoorde het zojuist, op een nummer 31. 100 tranen van Glas, Anton en Boef.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30 nu. Het volgende overzicht hier in de flitsende 50. Die beginnen we op 40 van 34. Sorry Papapi en Topic en Becky G. Dan nieuw binnengekomen is Isabel Usher met Niemand wil een popster. Op 39 nieuw. 38 is 38 blijven staan. Dus Aïch met R&B Ring My Bell. Alex Warren, Fever Dreams op 37. Komt van 29 in de maar liefst 30ste week. Next nummer 1. En DJ Goya met My Chico op 36 nieuw. 35 van 42 is winst voor Line de Douw. Een schaduw van jezelf in de tweede week. 27 weken, dat is al wat langer in de lijst, is Jelly Roll. I'm Good op 34. 33 komt van 30. Dat is drie plaatsen verlies voor Italy, Rolliflex en Frenna met Poppler. En 32 komt van 27, Sommieu en Feels Part 2. Dan nog nieuw binnengekomen op 31 is de 100 tranen van Klas, Antoon en Boef. En 30 van 31 is Bibi Rexha, Fateless, New Religion, 21ste week.

New Religion, Bibi Richard samen met Faithless. 21 weken zijn ze genoteerd. En deze week weer een plaatsje omhoog gegaan van 31 naar nummer 30. Ik denk niet dat ze veel zullen doorstrijken. Maar ja, ik weet het niet, want het ligt eigenlijk aan jullie. Want jullie stellen de Flitsen 50 samen. Ga naar onze vernieuwde website Flitsen 50. Klik op jouw top 5 en vul 5 van jouw favoriete platen in.

We draaien twee platen voor je non-stop achter elkaar. Dancing Without You van Disco Bambino, Daan Rutjes en Sophie Ellis-Wexter. Nou, een flitsschijf. Zeven weken lang zat de plaat genoteerd. En nu wegzakkend van 25 naar 29. En zojuist op nummer 28 blijven staan. Bas Seren met All Because of You. En we gaan gauw verder met nummer 27. Die komt van 22. Zat ze 14 weken in de lijst. Jonas Blue met Edge of Desire.

En zelfs Desire staat inmiddels 14 weken genoteerd in de Flits in de 50. En deze week wegzakkend van 22 naar nummer 27. En dan is het weer tijd voor een stijger. 3 weken lang staat Miss Montreal met groot genoteerd. Een oude flitsschijf. Vorige week 23, nu 26.

0: Schakel maar in.
1: Van harte welkom.
2: Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker.

season. Alleen jij kan mijn shit begrijpen. Nou, Milo laat het lukken, zeg maar. Vonden we op nummer 25. Hij komt van 24 en staat inmiddels 4 weken genoteerd in de flitsende 50. En dan nummer 24, die komt van 17, 23 weken voor Just Van de Wild.

0: Justin de Wild met Serio. 23 weken staat hij dus genoteerd. En deze week wegzakken van 17 naar 24. Nog een zakker op nummer 23. Meteor met de nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

De nooduitgang van Meteor. 17 weken lang zat hij genoteerd en deze week zakt hij weg van 21 naar 23. Ik denk dat hij de nooduitgang wel gevonden heeft. Nou ja, deze plaat die was eigenlijk ook op weg naar de uitgang, want hij heeft al eens een keer op nummer 7 gestaan. Maar nu, in de 12e week, schiet hij weer naar boven toe. Van 40 naar nummer 22. Bruno Mars, On My Soul.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 nu met de flitsende 50 op 30 New Religion. Bibi Wex onder andere daar. Die komt van 31. 25 gaat naar 29. Dat is verlies dus voor Dancing Without You, Disco Bambina, Neil Rogers en Sophie Alex Baxter, de ex-flitsschijf. 28 blijft 28 voor Bas Sierra, All Because of You. 27, daar komt van 22 af en dat is Edge of Desire en Jonas Blue in My Life. Dan vinden we Groot van Miss Montreal op 26, komt van 33, ex-flitsschijf. Miro laat het lukken, alleen jij op 25 te vinden deze week. En op 24 van 17 is dat Justin de Wild met Sirio, 23ste week. 21 naar 23 is Meteor, een nooduitgang. En Bruno Mars, On My Soul, vinden we op 22. Flinke stegen, maar die komt van 40 in de 12e week. En dan 21 komt van 20, Hugo Salto en Jamaica Bam Bam. Tot van het overzicht nummer 20, Marten Hoogkamer, Kroegen in de Hemel. De ex-flitsschijf op 20 te vinden deze week.

0: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: Op www.flitsende50.nl/jouw-50.

Tranen van Goud. En dat is dan de single van de Arjen Blommaerts. Samen met Zoë Lavai. 19 weken lang staat de plaat genoteerd. En deze week is de plaat weggezakt van 16 naar nummer 17. Nou, we kunnen er nog eentje draaien dit uur. Dat wordt de nummer 16 notering van 19 afkomstig. 7 weken genoteerd. Het is Self-Aware van Temper City. En ik ben zo terug met dadelijk de beste 15 van de Flitsende 50.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Minister Veilbrief twijfelt steeds meer over zijn plan om UWV-dwangsommen tijdelijk af te schaffen. Dat zei de bewindsman van Sociale Zaken in Buitenhof. Mensen hebben recht op een vergoeding als het UWV te laat beslist, maar Veilbrief wilde die boete schrappen om de drukte bij de instantie te verlichten. Hij is bang dat de maatregel het rechtsgevoel van burgers aantast en gaat nu opnieuw in gesprek met de Tweede Kamer. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder al om het plan te schrappen. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storage box in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
8: Het vakantiefestival komt er weer aan.
9: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
12: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
13: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
16: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
17: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
18: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker.

0: De zwoele zomernachten van Raymond van Barneveld staat 14 weken nu genoteerd in de flitsende 50. En deze week gaat hij helaas terug van nummer 13 naar 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de flitsende 50. Flitsende 50. 3-3-3.
2: Drinking Jack all by myself. He's choosing Texas, I can tell.
1: 2-2-2.

De top 3 van vorige week. Op nummer 3 blijven staan Choose in Texas van Ellen Langley. Van 4 naar nummer 2 gegaan. Dat is Stella Lifty met Boston. En voor de 14e week op nummer 1 Die Die van Shakira samen met Burna Boy. Zou de platen deze week nog steeds op nummer 1 staan, dan zou ze dus een behoorlijke record verbreken. Samen met Miley Cyrus zou ze dan 15 weken lang op nummer 1 staan. Nou, we zijn benieuwd of dat gaat lukken. Maar zover is het nog niet, want we gaan nu eerst luisteren naar nummer 14, Roxy Dekker.

Twee platen ontstond voor je achter elkaar. Bare Minimum van Roxy Dekker staat 5 weken genoteerd en zakte weg van 12 naar nummer 14. 14 vorige week vinden we deze week op het nummer 13. 4 weken Alex Warner met Emerald's Eyes. En die heb je net gehoord. En dan nummer 12, die komt van 23. Die staat 2 weken genoteerd. Ilse Lange met een nummer uit 2008. En dat heet So Incredible.

So Incredible. En dat is dan de zinger van Ilse de Lange. 2 weken lang staan ze nu genoteerd in de Flits in de 50. Met een nummer, zoals ik al net meldde, uit 2008. En allemaal dankzij TikTok is het nummer razend populair geworden. Dan aan de rand van de top 10. In de 11e week op nummer 11 blijven staan. Sambre, My Body Isn't Ready.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar nummer 10 nu in het volgende overzicht van de flitsende 50 van Mart Hoogkamer. Kroegen in de hemel op 20 dus. 19 van 15 is verlies voor Taylor Swift. I knew it, I knew you. 15e week. 3 weken erin is Busy. Anna van 26 doorgestegen naar 18. 16 gaat naar 17. Dat is 1 plaats verlies van Aram Blommet en Zoe Levee met Stranen van Goud. En dan vinden we Temper City, Self-Aware, op 16. En die komt van 19 licht gestegen. 13 naar 15 is verlies voor Rutger van Barneveld, De Zoele Zomernachten, in de 14e week. En 12 naar 14 is Roxy Dekker en Bare Minimum, in de 5e week. 14 naar 13 is Alex Warren, Emerald Eyes, de ex-flitschijf. En 12 komt van 23, Ilse Lange, So Incredible, in de 2e week. 11 dan blijft op 11 voor deze week. Dat is Somber met My Body Isn't Ready. En 10, ook die blijft 10. Animal Cat's Eye, 9e week.

Move Like an Animal. En dat is dan de single van Cat's Eye. Deze week op nummer 10 blijven staan. Plaat die staat inmiddels al 9 weken lang genoteerd in de flitsende 50. En als ik die plaat hoor, dan moet ik altijd denken dat ik als een soort paardje door het huis heen kroop. Met mijn dochters op mijn rug, die toen nog heel erg jong waren. Maar goed, nummer 9 nu, die komt van 5. Die plaat die staat inmiddels al 25 weken genoteerd in de flitsende 50. En dat is wel heel erg toepasselijk, want ik ben tegen jou aan het praten. Talk to you, another featuring Ultra 54.

Boom! Vorige week stond de plaat nog op nummer 9 en nu doorgestegen naar nummer 7 in de vierde week. Boom hoorde je van Samuel Welten en Russo. En deze plaat die kwam niet hoger dan de tweede positie, maar wel 26 weken in de lijst.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Shanna Spiral is een Britse singer-songwriter die in Londen werd geboren en al op jonge leeftijd begon met het schrijven van eigen nummers. Ze deelde aanvankelijk zangvideo's via social media en begon later officieel muziek onder haar eigen naam uit te brengen. Great Expectation maakt deel uit van het debuutalbum Visitor. Het nummer staat als derde track op de standaarduitvoering van het nummer dat in totaal 10 nummers bevat. Shanna Spiral schreef Great Expectation samen met Omar Fedi en Michael Pollack, waarbij Fedi ook betrokken was bij de productie. Het idee voor het nummer ontstond tijdens een periode waarin Spiral in New York verbleef. Ze had contact met iemand die meerdere keren had aangegeven haar te komen bezoeken. Spiral stelde zich voor dat die persoon daadwerkelijk bij haar appartement zou verschijnen. Maar het bezoek vond uiteindelijk nooit plaats. Dat gegeven vormde de basis voor Great Expectation.
0: Flitsende 50, feitje.

26 weken staat Bowser genoteerd met Magnetic en die bleef staan op nummer 6. En deze plaat die je zojuist hoorde, Shannon Spyro, ging met Great Expectation in de vijfde week omhoog van 7 naar nummer 5. Wat zou er nou op 1, 2 en 3 staan? Nou, dat moeten we nog eventjes opwachten, want we hebben nu de nummer 4 notering voor je. Het is de oude flitsschijf van Teddy Swims. 24 weken staat hij genoteerd in de flits in de vijfde. Hij kwam helaas niet hoger dan nummer 2, maar blijft deze week staan op nummer 4.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Shakira is een Colombiaanse zangeres en Burna Boy is een Nigeriaanse artiest. Samen brachten zij Die Die uit, 15 mei 2026, als officieel lied van het WK-voetbal 2026. De titel komt van een Italiaanse uitdrukking die kom op betekent. De opbrengst van het nummer gaat naar het FIFA Global Citizen Education Fund, dat 100 miljoen dollar wil ophalen voor onderwijs en voetbalmogelijkheden voor kinderen. Shakira zong eerder al Waka Waka voor het WK van 2010.
0: Flitsende 50, feitje.

Nu is ze weer gezakt naar nummer 3. Van 1 naar nummer 3. 18 weken staat ze genoteerd. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Ze heeft de 15e week niet gehaald. En daarmee is ze niet de langst genoteerde nummer 1 ooit. Nou, dat had ze eigenlijk nog een weekje langer op een nummer 1 moeten staan. Zelfs 2 weken. Want Miley Cyrus met Flowers heeft 15 weken ooit gehaald. Nou, wat zou er dan nu deze week op nummer 1 staan? En wat staat er op 2? Op 2 vinden we Stella Lefty met Boston.

0: 9 weken lang zat ze nu genoteerd in de flitsende 50. Deze week op nummer 2 blijven staan. Sally Lefty met Boston. En wat zou er dan deze week opeens staan?
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de flitsende 50. 10. Flitsende 50. 9.

0: Another, 54 Ultra en Talk to You op 9. Komt van 5 is verlies. 8 blijft staan met Cameron Whitecomb en Kingdom of 4 in de 21ste week. En boom, Samuel Welton en Russo op 7. Die komt van 9, 2 plaatsen winst. 6 blijft 6 voor Bowsa Magnetic, 26ste week. En de 5e week voor Shanna Spiro en Great Expectation met nummer 5 in de lijst. 4 blijft 4 voor Teddy Sims, Mr. Know-It-All, de ex-flitschijf. En 1 gaat naar 3. Shakira, Burna Boy en Die Die. Next nummer 1 in de 18e week. Dan 2 blijft 2 voor Stella Lefty en Boston in de 9e week.
1: Nummer 1.
2: En ook de nummer 1 die staat 9 weken nu genoteerd in de flitsende 50. En die sprong van 3 naar nummer 1. Met andere woorden, gewoon eventjes geruild met Shakira. En Shakira die zal dat wat minder leuk gevonden hebben. Ellie Langley, want dat is de nieuwe nummer 1. Susan Texas, 9 weken lang genoteerd in de flitsende 50. En deze week is ze omhoog gegaan van 3 naar nummer 1. Nou, ik ben benieuwd of ze volgende week nog steeds op nummer 1 staat. En ja, ik denk niet dat ze het 14 weken langer zou volhouden. Dat zou Kees in ieder geval niet zo leuk vinden. Want we hebben dit jaar maar heel weinig nummer 1 is gehad. Goed, wij hebben het weer met heel veel plezier gedaan. Het hele team is volgende week weer present voor de nieuwe lijst. En vergeet vooral niet te stemmen op onze website flitsende50.nl.
3: Flitsende 50.
1: Nummer 1.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom, reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. En daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als de best bezochte ooit. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saoedi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden, maar het is wel overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
12: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker.

De grammofoonplaten draaien weer op volle toeren, welke het vinyl doen laten kraken. Vergezeld van een onontbeerlijk, heerlijk geurend kopje koffie, welke met liefde is bereid om zo de stem te doen smeren, is het weer tijd voor nostalgie en melancholie. Dit is Ricardo Leybers. U luistert naar The Beatles en The Stones.

0: Tree.
1: Langstraat FM. Info en hits. Info en hits. Info en hits. Langstraat FM.

0: Dellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zessterrendealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn twee mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom en reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. Daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als het best bezochte ooit. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf 17.900 euro exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
12: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
1: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
1: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
14: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Goed zo.
17: Langstraat FM.
18: Muziek uit de jaren 60.

Deze op zich neutrale uitspraak, When a Man Loves a Woman, krijgt een bijzondere lading door het prachtige stemgeluid van Percy Sledge. En dit nummer vormde de opening van weer een nieuwe aflevering van de Platenketting. Het is zondagavond tussen de klok van 6 en 7 en dan worden ze weer gelegd. De plaatjes met daartussen een onderling verband. Nou, When a Man Loves a Woman, Dance Me to the End of Love. Hier is Leonard Cohen. Goedenavond.

Er zijn natuurlijk andere versies, er zijn kortere versies, maar vanwege de prachtige muzikale intermezzo's heb ik gekozen voor deze versie die ruim 7 minuten duurde. Private Dancer door Tina Turner en daarvoor Leonard Cohen. Ja, er wordt ook gesproken over Leonard Cohen. Ik heb ze nu allebei genoemd. In ieder geval was dat Dance Me to the End of Love, over een prachtige stem gesproken. Tina Turner, Turn, Turn, Turn.

0: waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Prachtig, toen de stereo-opname op kwamen zetten in de jaren 60, dat men vaak deed aan overdreven kanaalscheiding, zo ook bij de Beatles. En ik heb een hele tijd gedacht dat er alleen maar een kras op de plaats had die alleen hoorbaar was via de linker luidspreker. Maar goed, het is extreem gescheiden opgenomen. De Beatles en Blackbird, de Engelse vertaling voor ons woordje merel. En over vliegen gesproken, wij vliegen straks verder in deze uitzending. Maar hiervoor was het The Birds, weliswaar met een Y. En van de algemene naam heb ik vervolgens een bijzondere naam genomen. Van de vogels in het algemeen naar de merel in het bijzonder. Langstraat FM, dat is het station waarnaar u luistert. Blackbird, die kunnen allemaal vliegen. Spandau Ballet, I'll fly for you.

Ook in de jaren 80 lukte het de Who nog steeds om de Europese hitparades te bestijgen. Getuige dit nummer uit 1981 en You Better You Bet. En dat was een vervolg op I'll Fly For You. Dus ook een titel met het woordje you erin. En ja, het woordje better dat door de Who bezongen werd. Er zijn nog veel meer titels met dat woord erin. Wat dacht je van Jim Diamond? I Should Have Known Better, Langstraat FM.

OJ en Somebody That I Used To Know. Alleen al bekend vanwege de prachtige videoclip. Ja, Gauthier, hè, de Engelse verbastering moet ik misschien zeggen van de Franse voornaam Gauthier. Goed, waar kwamen we vandaan en waar gaan wij naartoe om even dit soort filosofische vragen te stellen? Somebody That I Used To Know en daarvoor Jim Diamond, I Should Have Known Better. Die laatste zin, hè? I Should Have Known Better To Lie To Someone As Beautiful As You. Nou, waar gaan we nou weer naartoe? Eens eventjes kijken. To Love Somebody. Die Bee Gees, die had het ook al over somebody.

0: Muziek uit de jaren 70.
1: Ja, het is toch maar eens een keer gezegd, want Le Poppy, ontzettend bekend geworden wereldwijd met Non, non, rien a changé, over de wereldvrede, ook alweer ruim 50 jaar geleden. En hoe ver zijn we nu opgeschoten? Hadden ze ook nog een hit met Isabelle, je t'aime, het verliefde basisschoolstelletje, waarvan een van de twee op een gegeven moment ging verhuizen. En dat is natuurlijk altijd triest, zeker wanneer je zulke gevoelens voor elkaar koestert. Oké. Hey, dit was de voorlaatste plaat van deze aflevering van de Platenketting. Ja, we hebben behoorlijk wat lange titels gekend. En dat brengt mij nog eventjes bij een oproepje. Als u denkt, ik kan ook al 15 platentitels verzinnen met daartussen een onderling verband. Nou, ik zou zeggen, ga de uitdaging gerust eens even aan en stuur 15 titels naar platenketting@ziggo.nl. En wanneer de lijst mij bereikt, dan wordt die 100% zeker ook uitgezonden. Dus die belofte doe ik eventjes van mijn kant. Nou, dan komen we bij de laatste plaat, maar niet voordat ik even het een en ander heb uitgelegd. Dus Isabelle van Le Poppy. En ik moet officieel zeggen Isabelle, je t'aime. Want daarvoor hadden wij dus To Love Somebody van de Bee Gees. En Isabelle, ja, dat wordt nu La Belle en Lady Marmalade. Heel veel mensen zeggen Voulez-vous coucher avec moi? Dat is natuurlijk de meest interessante zin uit het liedje. Maar officieel is het dus Lady Marmalade. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Bye bye. Zwaai, zwaai.
0: Wij zijn 100% Langstraat. Yeah. En hits.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Het is 7:00, de avond valt over de Langstraat. De lichten gaan aan, de dag verdwijnt langzaam naar de achtergrond. En ergens door het donker hoor je het huilen van een gitaar. Dit is het moment waarop de blues het overneemt. Welkom bij Longstreet Blues met Roland van Dongen. 2 uur lang de mooiste blues, rauwe gitaren, diepe stemmen en muziek recht uit het hart. Van klassieke blueslegendes tot verrassende nieuwe klanken. Allemaal met die ene ziel die alleen de blues heeft. Dus leun achterover, zet het volume een beetje hoger en laat de muziek je meenemen de avond in. Longstreet Blues begint nu. Alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

Goedenavond, bluesliefhebbers. Fijn dat je er weer bent. De komende twee uur zetten we de wereld even op een lager tempo. Met rauwe gitaren, soulvolle stemmen en natuurlijk die heerlijke blues-vibe. Dit is Long Street Blues. Twee uur lang muziek met een verhaal. Van de klassiekers die nooit vervelen, tot verborgen pareltjes die je misschien nog niet kende. Zet het volume maar wat hoger, schenk iets lekkers in en laat je meevoeren door de blues. Twee uur lang Long Street Blues. We gaan van start. Dat was de Steve Miller Band met Jet Airliner. Een nummer dat je meteen dat gevoel geeft van onderweg zijn, de motoren op volle kracht en de horizon tegemoet. Zijn rockstemming, blijf dus lekker luisteren, want er komt nog genoeg moois voorbij in Long Street Blues.

Wat een mooie reeks muziek om even bij stil te staan. We begonnen met Steely Dan en Ricky Don't Lose That Number, gevolgd door Reeling in the Years en de sfeervolle Dirty Work. Drie nummers die laten horen waarom de muziek van Steely Dan zo tijdloos blijft. Daarna gingen we terug naar eigen bodem met Brainbox en Summertime. Een echte Nederlandse klassieker met die herkenbare rauwe gitaarsound. En we sluiten dit blok af met Give Up Your Guns. Mooie melodieën, prachtige herinneringen, precies de muziek waarvoor je naar Longstreet Blues luistert. Blijf erbij, want we hebben nog heel wat moois voor je klaarstaan.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Het weer. Helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Het is 8 uur, de avond is op gang en de blues stroomt nog steeds door de speakers. Je luistert naar het tweede uur van Long Street Blues met Roland van Dongen. Nog een uur vol zinderende gitaren, warme hammond klanken, rauwe stemmen en verhalen die je raken tot diep van binnen. Muziek uit rokerige clubs, lange nachten en stoffige wegen, de blues zoals die bedoeld is. Dus blijf luisteren, zet het volume gerust nog een tikje hoger, want dit uur duiken we nog dieper de blues in. Long Street Blues, alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

En daar gaan we alweer het tweede uur in van Long Street Blues. Het eerste uur is voorbij gevlogen, maar gelukkig zijn we nog lang niet uitgepraat. En vooral nog lang niet uitgedraaid. De komende 60 minuten blijven we lekker onderweg met heerlijke blues, stevige gitaren, vertrouwde klassiekers en nummers die je misschien al jaren niet meer hebt gehoord. Muziek met gevoel, muziek met een verhaal en natuurlijk die typische Long Street Blues sfeer. Dus blijf gezellig bij ons, zet het volume nog een tikje hoger en maak je klaar voor het tweede uur. Long Street Blues, uur 2 is begonnen.

Wat een prachtig blok muziek. We begonnen stevig met Deep Purple en Bloodsucker, gevolgd door het indrukwekkende When a Blind Man Cries. Daarna was het tijd voor Led Zeppelin met het meeslepende Since I've Been Loving You. Pure emotie, gedragen door die geweldige gitaar en stem. En vervolgens gingen we naar Amerika met Bob Seger en Main Street. Een nummer vol sfeer en herinneringen. En natuurlijk kon Night Moves niet ontbreken. Een echte klassieker die je terugbrengt naar warme zomeravonden en vervlogen tijden. Mooie muziek om even bij weg te dromen. Maar blijf vooral luisteren, want Long Street Blues gaat nog even door.

En dan zijn we alweer aangekomen bij het einde van Long Street Blues. Bedankt voor het luisteren, voor jullie gezelschap en natuurlijk voor de liefde voor muziek die ons allemaal bij elkaar brengt en verbindt. Maar voordat we afsluiten nog even een mooie tip voor de agenda. Op 3 en 4 oktober zijn we met twee kramen aanwezig op het Rock and Round the Jukebox Experience in het Autotron in Rosmalen. En dat wordt niet zomaar een beurs. Het is een totaal evenement voor liefhebbers van muziek, oude auto's, audio en nostalgie. We hebben daar een prachtige collectie scherp geprijsde LP's, fantastische audio apparatuur en allerlei mooie gebruiksartikelen uit de jaren 60 en 70. Dus heerlijk rondneuzen, herinneringen ophalen en misschien wel dat ene bijzondere plaatje, apparaat of

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e-eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
7: Het zijn fraaie tijden voor de bluesliefhebber. Er is heel veel uit op de markt en er komt nog veel meer aan. Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black and Blues. Ik heb 14 tracks voor je uitgekozen om eens te beluisteren. Niet allemaal even sterk, want dan krijg je wel een totaal overzicht zo wat een artiest kan. Soms pak ik dan van een cd niet de eerste track, want dat is meestal de beste. Maar de tweede, de derde, de vierde, et cetera. Ik wens je veel plezier. We gaan beginnen in de States met BB and the Bullets. Wrong Side of the River heet hun tweede album. En daarvan Freak Show.

Ja, toen was hij opeens afgelopen. Ja, dat is ook wel weer bijzonder. Een instrumentale hit gaat het misschien niet worden, maar het klinkt wel goed. Ik denk dat hij nog verder afgemixt moet worden. Dat idee heb ik van deze single van Chris Corcoran en his band. Dat komt met een cd die gaat The Burner heten. Opgenomen hier in Nederland, dat is wel weer leuk. Prima nieuwe studio, Natural Records Studio in Sipculo in Overijssel, ja. En The Burner heeft Chris daar laten opnemen. Onder leiding van Walter Wilhelm, Bo Brokken en Harm van Essen, die samen allemaal de productie deden. Wie is die Chris dan? Nou, dat is een Britse gitarist die in Brittannië met heel veel bandjes toch wel samen speelt. En gekend wordt als een flinke, stoere gitarist. Ik heb alleen deze track. Binnenkort meer erover. Dan laat ik je het hele verhaal horen. Nu snel door met Anthony Geraci. Je weet al, die toetsengigant. Die deze keer in eigen beheer Where Were You heeft opgenomen. Say La Ti Da.

Mooi, en een keer weer wat anders zullen sommige mensen ook zeggen. Het gaat over Naptown Blues, zo heet het album, van Christopher Wise en The Tellers. En Christopher Wise en The Tellers hebben een eertoon gebracht aan Naptown, hun geboortestad. En dat ligt in Indianapolis, maar dat niet alleen. Daar kwamen ook Leroy Carr en Scrapper Blackwell vandaan. Dat zijn bluesartiesten uit de 20e en 30e jaren. We hebben denk ik ook flink toen in de tijd aan de weg getimmerd en hun eerste opname gemaakt met behulp van J.A. Guernsey. En dat was de plaats. Platenbaas daar in Naptown. Naptown Blues, een geweldig leuke cd. How Long heet het trouwens, het nummer dat ik ervan draaien. Dan over naar niemand minder dan Eli Paperboy Reed. Ja, dat is altijd zo'n grensgeval. Soul, een klein beetje roots, een klein beetje country. Van alles gooit meneer Reed erin. Maar hij heeft al een prima cd uitgebracht, Getting There.

Afgelopen week hoorde ik iemand zeggen, het zijn de jongens van de blues die eigenlijk de Black Keys van de blues, zeg maar. GA20 en Charlie Musselwhite. Jonkies en een door de wol geverfde Charlie Musselwhite, die al 60 jaar in het vak zit. Mooie combinatie. Verkoophit van dit moment ook, het album Blues Now en daarvan Strange Land. Blijvende steeds bij Delmark Records, een label dat lang weg is geweest en nu weer terug is met een paar releases. En ja, ik weet het, die labels hebben het allemaal zwaar, want ze concurreren nogal, zeg maar. Maar er is wel leuk opgenomen. Jemiah Rodgers is de naam, komt uit Chicago. Het album heet dan ook Chicago Cowboy. Staan 12 tracks op. Tell me what it is.

Er zit wel een heel mooie slide guitar in deze song. Running Ragged werd gezongen door Jenny Grouse. Jenny Grouse ken je misschien als de leadzangeres van de A.V. Grouse Band. Maar nu dus solo. Het album heet Music House. Eigen productie, eigen beheer. En dat is altijd wel moedig, want dan moet je het hele bedrag van de cd eerst voorschieten. En dan maar hopen dat terug te verdienen met optredens. Want zo gaat het altijd. Jenny Grouse, Music House. We gaan het volgen. Nu door naar Kelly. Kelly's lat 32 jaar in het vak, 18 cd's verder. Dat is Mr. Chairman.

Wanneer ik zeg Andrew Heisler, dan zal je dat weinig zeggen, denk ik. Het is de eigenlijke naam van niemand minder dan Pokey Lafarge. En dan gaat bij jou het lampje natuurlijk wel branden. Zijn nieuwe cd heet Rent Money. En daarvan draaide ik The Thing, de openingstrack. En zoals het altijd gaat bij Pokey, hij gaat alle genres zo'n beetje langs. Dat ga ik niet doen in Black & Blues. Ik hou het wel bij blues met soms een klein uitstapje naar links en naar rechts, maar niet te snel. Reverend Raven en Westside Andy bijvoorbeeld. Zij maakten het album Way Back Home in the States en daarvan Crazy About My Baby.

Nou Wim, wie is dat dan in de Hall of Fame die we net hoorden? Dat was niemand minder dan Robin Trower. Robin Trower, die was vroeger toch wel zeer actief bij de band Procol Harum. Is een oude rot in het vak en kan eigenlijk op zijn lauweren gaan rusten. Dan wel zeggen van, nou, ik draai en speel voornamelijk al die oude hits af. Nee, daar kiest hij niet voor. Hij heeft gekozen voor een spiksplinternieuw album. Dat heet Shine. En daarvan draaide ik The Missing Piece. Snel door dan in Black and Blues met de Joanna Connor Band. Vorige week al iets van gedraaid. Het is een live cd. De band bestaat uit 4 personen, maar ze maken geluid voor een heel fijne grote band. Wat ga ik ervan draaien? Ik dacht, you're so fine. You're so fine.

0: Oh yeah.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
2: Wim Velderman.
3: Ja, lekker hoor, zo'n live CD. Lekker stevig gespeeld van Joanna Conner. We gaan langzamerhand afsluiten dit uur van Black and Blues. Binnenkort natuurlijk meer. Het is een doorsnee van wat er zo is uitgekomen in de afgelopen week. En weken die staan te komen. Ja, daar staat ook heel veel blues bij. Dat beloof ik bij deze. Hopelijk zie ik je graag zeer spoedig weer terug. En je maakt het mij altijd makkelijk wanneer je je voorkeuren laat weten. Wim Velderman, daar houdt er echt rekening mee. Voor nu bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een heel fijne dag. En zoals altijd, ja, gaan we eruit met nog één. Steve Howell, Dan Summer en Jason Weinheimer. Wat ga ik daarvan opzetten? Eens even kijken. Ik zie het album I Don't Mind. En dan kies ik uit een boogie. De Choo Choo Choo Boogie. Fijne dag nog. Dag.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Nederlands elftal heeft het duel met Servië met 2-1 gewonnen. In de 31ste minuut scoorde Teun Koopmeijners vanuit de vrije trap de 1-0. Vier minuten later maakte Servië dankzij een kopbal van de 19-jarige spits Mihajlo Cvetković de gelijkmaker. De tweede helft leek op slot te zitten met een uitstekend spelend Servië, maar in de 72ste minuut wist Joshua Zirkzee de 2-1 te maken. De laatste vijf minuten speelde Oranje met 10 toen Mickey van de Ven geblesseerd naar de kant moest. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. In de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, twee van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan twee mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Het weer. Helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had

0: protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer. Helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon.